0: In Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

0: weten kan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale mediaplatform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: We kijken even naar de verkeerssituatie op de Groningse wegen en het spoor. En vooral op het spoor zijn dit weekend werkzaamheden rondom Groningen. Treinen tussen Groningen en Leeuwarden en Delfzijl en Eemshaven rijden met aangepaste dienstregeling dit weekend. Verder moeten reizigers rekening houden met extra reistijd. Ook tussen Groningen en Leer zijn er werkzaamheden die duren tot zondag 4 oktober. Dus kijk voor vertrek eventjes op de NS Reisplanner.
6: Je luistert naar de Ochtend van Oog. Dit is Goedemorgen Groningen.

0: leuk dat je weer luistert naar een nieuwe uitzending van Goedemorgen Groningen. Je hoorde net Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Wie was dat ook alweer, Burna Boy?
1: Die man met de zonnebril.
0: Ah, mijn naam is Saskia de Vries en naast mij zit Alexander Termeer. Wij maken samen deze uitzending voor jou. Het is vandaag Burendag en in Paddepoel, Selwerd en Tuinwerk pakken ze dat groots aan. We gaan daar zo meteen meer over horen, want we gaan even bellen met de organisatie. Maar eerst gaan we even naar een ander stukje van Nederland, Brabant.

0: Under Pressure van Queen en David Bowie. Waar de druk ook op loopt, is in Park Selwert in de stad. Het is vandaag Burendag en daar is een parkfeest voor wijkgenoten en parkmakers uit Paddepoel, Selwert, Tuinwijk en omstreken. Aan de lijn hebben we Maartje Terveen van de samenmakerij die deze dag organiseert. Goedemorgen, Maartje.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik heb begrepen dat jullie nu druk zijn met de opbouw voor het parkfeest in Park Selwert. Waar is dat precies?
1: Park Selwert ligt tussen Paddepoel en Selwert in, een beetje aan de noordkant. En waar is het precies? In de stad? Kom kijken, zou ik zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Of bedoel je niet, is dat niet een goed antwoord op jouw vraag?
0: Ja, dat is zeker een goed antwoord op de vraag. En jullie zijn het opbouwen. Wie zijn er allemaal betrokken bij die opbouw?
1: We beginnen zo eerst. Om 10 uur komen de rest van de meemakers. Dus bij de betrokken zijn allerlei buurtbewoners. Maar we beginnen eerst met een klein clubje. En we hebben nadat we dit jaar zowel Trippelwijkfest, dat is festival Doorn voor jongeren, eerste keer buurtcamping in het park, ook eerste keer. Daardoor hebben we nu echt best een grote groep van 16 buurtbewoners uit verschillende wijken. Daarom doen we ook omstreken, want sommigen komen ook stiekem niet uit Selwert, Paddepoel of Tuinwijk, die ons meehelpen.
0: Oké, en jullie zijn aan het opbouwen. Wat bouwen jullie allemaal op? Wat is er allemaal te doen vanmiddag?
1: Er is een graffiti workshop. Er is allemaal wijkhapjes. We hebben een tent. We hebben de hangmatties die we ook bij de buurtcamping hadden.
0: Wat is dat, de hangmatties?
1: Gewoon hangmatten. Waar je het is een standaard met 2 hangmatten. En dan kan je met je hangmattie in de hangmattie.
0: Oké. Dat is.
1: Elkaar lekker chillen in het park. Dat is het eigenlijk gewoon.
2: Met je mattie. Ja, ja, met je maatje.
0: Ja, gezellig.
2: Leuk.
0: Ja, leuk. En voor wie is dat vanmiddag? Is iedereen welkom?
1: Iedereen is sowieso. Iedereen is welkom. En ook de mensen die op de camping zijn geweest, een deel komen ervan, jong en oud. Kinderen, daar zijn ook activiteiten voor. We doen ook nog een klein beetje nadenken over van, wat was er nou gaaf aan het parkprogramma en wat kan er beter? Wat wil je nog verbeteren in het park? Want we hebben sinds dit jaar hebben we een stichting, Stichting Park Selwert. En met die stichting willen we eigenlijk ieder jaar parkprogramma maken, maar ook dingen doen samen met bewoners in het park. Dus we hebben binnenkort ook een bankje wat we zelf gaan onderhouden. En eigenen we het park eigenlijk steeds meer een beetje toe, samen.
0: Ja, en heel veel activiteiten op Burendag zijn kleinschalig. Ik bedoel, dan is het, je zet een tafel in de straat en je gaat samen koffie drinken. Maar dit is wel eventjes wat groter. Waarom hebben jullie het zo aangepakt?
1: Het is inderdaad wel wat groter. Nou, ik denk vooral omdat de wens vanuit bewoners. We zijn al een tijdje bezig in het park. Ik ben zelf ook, woon ook in Selwert. En het park zelf wordt heel veel van genoten. En tegelijkertijd horen we uit de wijken van, kunnen we er niet meer samen doen, meer activiteiten organiseren? En sowieso is het natuurlijk gewoon een goed idee om met verschillende mensen leuke dingen te doen. Want dan leer je elkaar te kennen en dan groet je elkaar mee ook. Ik heb afgelopen jaar een heel ander sociaal netwerk in mijn wijk en in de andere wijken, omdat ik opeens veel meer mensen ken.
0: Ja, en dat gun je
1: dat
0: anderen
1: is
0: ook.
1: Gezond. Nou, dat is gezond. Eenzaamheid is ongezonder dan roken. Dus we moeten naar een eenzaamvrije generatie.
0: Oké, dat vind ik nog eens een doel. Dit is de eerste keer parkfeest. Komt er een vervolg, denk je?
1: Ja, er komt een vervolg. Want dit jaar was gewoon sowieso eerste jaar parkprogramma. Met de sportzomer, met de buurtcamping, met het jongerenfestival. En dus aan het eind, een soort parkfeest. Maar nu binnenkort gaan we ook een nieuw bankje plaatsen. En dan volgend jaar gaan we in ieder geval Trippelwijkfest, buurtcamping, parkfeest weer doen. En kijken wat er allemaal nog meer voor ideeën komen.
0: Het bruist in jullie buurt. Nog even voor de mensen die willen komen vanmiddag. Hoe laat begint het?
1: Het begint om 2:00. Het is tot 5:00. Je bent hartstikke welkom. Er zijn nergens geen kosten aan verbonden. Dus je gewoon lekker wijkhapjes proeven, graffiti workshop meedoen of ideeën bedenken voor het park. En we zijn er straks klaar voor.
0: Ik wens je heel veel plezier, zowel met de opbouw als de hele middag. En,
1: ja, dankjewel.
0: Ja, ik zou zeggen, ga ervoor.
1: Ja, dat gaan we doen. Jullie ook. Fijne dag.
0: En dankjewel.
1: Dan hiervoor weer. Doeg, hè. Doeg. Hoi.
3: Het geluid van Groningen.

tweede klas. Haver VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Ja, Strong Enough van Cher, wat ook sterk genoeg is, is muziek uit Groningen.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Ja, en dat is de rubriek waar je het altijd in hoort. En we gaan zo meteen een nummer draaien van The Last Mandrill. I Would Gladly Get Out of Your Head van The Last Mandrill is een 90s alt-rock met theatrale grandeur. Alsof Oasis en Queen per ongeluk in de grunge zijn beland. Met een tekst over vastzitten in het beeld dat iemand anders van je heeft geschreven. Je hoort het in de Oog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 9:30. Mijn naam is Alexander Temeer en dit is het nieuws uit Groningen. Met zo'n 150 activiteiten wordt vandaag Nationale Burendag gevierd in de gemeente Groningen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. In onder meer Ten Boer, Haren, Meerstad en verschillende wijken in de stad, waaronder Selwert, organiseren bewoners activiteiten. Van samen barbecue en picknicken tot klussen en het opruimen van afval. In Woltersum wordt vandaag het jaarlijkse oogstfeest gehouden. Rond Molen Fram zijn vanaf 10:00 vanmorgen verschillende activiteiten. Bezoekers kunnen zelf geplukt fruit laten persen. Er is een taartbakwedstrijd en voor kinderen staat er een springkussen. Ook zijn er kraampjes van dorpsbewoners. En bij voldoende wind draait de Frammolen. Het programma duurt tot in de avond. Ja, en dan Thesingen. Daar komen vandaag ruim 500 hardlopers bijeen voor de jubileumeditie van de Thijsner Dorpsrun. Voor het eerst staat ook het volledige marathon van 42,2 kilometer op het programma. Deze start om 1:00 middags. Later volgen de andere afstanden. Zo'n 80 vrijwilligers helpen mee om het evenement in goede banen te leiden. Meer dan 900 jongeren hebben sinds juli een gratis bibliotheekabonnement in de gemeente Groningen aangevraagd. Het abonnement is er voor inwoners tot en met 27 jaar. Daarmee kunnen zij onder meer boeken lenen, reserveringen plaatsen en gebruik maken van het internet in de forumbibliotheken. Dan slecht nieuws voor Futsal Groningen. De Groningen zaalvoetballers verloren gisteravond met 10-1 van FC Eindhoven. Dit was ook alweer de 5e nederlaag op rij. Futsal Groningen staat daardoor puntloos onderaan in de eredivisie van het zaalvoetbal. En dan nog even naar voetbal op het veld. FC Groningen die speelt haar eerste ronde van de KNVB-beker thuis tegen FC Emmen. Dat bleek gisteren tijdens de loting. De eerste ronde wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. De exacte datum en het tijdstip van FC Groningen FC Emmen zijn nog niet bekend. Even door met het weer. Vanmorgen eerst bewolking met lokaal een spatje lichte regen. In de middag blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 19 graden. De wind komt uit het noorden en is zwak of matig.
2: Dan gaan we even naar de verkeerssituatie. Ons aangeleverd door Groningen Bereikbaar. Op de weg is alles gewone zaterdagochtend, dus geen bijzonderheden. Maar op het spoor zijn er dit weekend werkzaamheden rond Groningen. Treinen tussen Groningen en Leeuwarden, Delfzijl en Eemshaven rijden met aangepaste dienstregeling. Verder moeten reizigers rekening houden met extra reistijd. Ook tussen Groningen en Leer zijn er werkzaamheden die duren tot zondag 4 oktober. Kijk voor vertrek dus even op de NS Reisplanner en je komt waar je wezen wil.
3: Dit is je ochtend op Oog. Met Goedemorgen Groningen. Kom ook jij door.

0: Ja, Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Ja, moet je nou vanavond uit en je weet niet wat je aan moet, moet je even naar Haren gaan vanochtend. Vanaf 11 uur is daar de start van het nieuwe modeseizoen met het Fashion Weekend Haren. Hoogtepunt van het weekend is vandaag de knallende modeshow voor de Dorpskerk in Haren. Ze hebben er trouwens mooi weer bij, het is droog.
1: Heerlijk.
0: Laat je inspireren door de keuzes van specialisten en shop direct items die passen bij jouw stijl en smaak. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon even gaan kijken en dan in je eigen kleren kast kijken. Ik denk dat dat ook wel is toegestaan. Maar leuk, om 11 uur voor de Dorpskerk in Haren. En dan vanmiddag om 12 uur is de 20e editie van de Thesingerun. En dat is in de Kerkstraat in Thesingen. En dat is de Thijsner Durpsrun. En de 20e editie, dus echt jubileum. En ter gelegenheid hiervan is er een marathon toegevoegd. Daarnaast zijn de gebruikelijke afstanden, waarom onder een kidsrun en een afstand voor frame runners. Ik denk niet dat je nu nog meer kunt opgeven, maar je kan natuurlijk altijd mensen gaan aanmoedigen. Vandaag om 12 uur in Thesingen, de Thesingerun. En dan, ja, heel bijzonder. 400 jaar geleden is de Hortus begonnen, de Hortus Haren. En in het kader daarvan worden vandaag en morgen vanaf 10 uur het Hortus Festival georganiseerd. Ja, er is natuurlijk van alles te doen. En onze collega's van Haren Doet, die zijn vandaag en morgen ook te horen van vandaag van 11 tot 1 en morgen van 2 tot 5. En dan kan je dus dat hele Hortus Festival meemaken. Maar je kan er natuurlijk ook gewoon naartoe. Vandaag en morgen vanaf 10 uur het feest in de Hortus Haren. Nou, mocht je nog niet genoeg tips hebben hiermee, ga dan eventjes naar de groninger.uitloper.nu. Of kijk even op de kabelkrant van OogTV.
2: Dit is Oog. Oog Radio.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: No Tears Left to Cry van Ariana Grande. Ja, je kunt je weer opgeven voor de wedstrijd van kunstbende. Huh, wat is dat? Dat is een wedstrijd voor iedereen van 13 tot en met 19 jaar... die creatief is in de volgende categorieën. Hou je vast. Dans, DJ, expo, mode, film, muziek, taal en theater.
2: Dat is een hele waslijst.
1: Dat is echt een waslijst.
2: Ik kan het niet allemaal.
1: Nee, toch niet?
2: Nee, ik...
1: Ja, oké, daar kunnen we allemaal flauwe opmerkingen voor maken, maar daar heb je helemaal niks aan. We gaan hierover praten met Anne-Roos Stamhuis. Zij is regiocoördinator van kunstbende voor Groningen. Goedemorgen, Anne-Roos.
3: Goedemorgen.
1: Kunstbende is een landelijke wedstrijd. Hoe zit die wedstrijd precies in elkaar? Zijn er verschillende rondes of zo?
3: Ja, kunstbende is ondertussen trouwens ook meer dan een wedstrijd geworden. Maar je kan je zeker weer aanmelden voor de wedstrijd. En in elke regio heb je een eigen kantoor die de voorronde daar organiseert. En ik doe die samen met mijn collega hier in Groningen. Dus jongeren die zich aanmelden daarvoor, die doen mee in de regio waar ze wonen. Dus alle jongeren uit Groningen, die gaan dan bij ons meedoen. En als ze eventueel bijvoorbeeld nummer 1 worden in hun categorie, dan zijn ze finalist. En dan gaan ze mee naar de landelijke finale die dan in Amsterdam is.
1: Ja, maar het is dus vooral een hele culturele wedstrijd.
3: Ja, het gaat echt om jongeren die zelf dingen maken. Dat is het eigen makerschap, zeg ik, dat is centraal. We willen juist dat jongeren die aan het proberen zijn met alle categorieën die je net al genoemd hebt, dat die de kans krijgen om dat eens op een podium uit te proberen. Dus het is echt een dag vol met creatievelingen altijd, die van alles laten zien.
1: Ja, maar alles vindt dan plaats op één dag?
3: De wedstrijd, dus de voorronde van Groningen, is inderdaad echt op één dag. Soms, als er heel veel aanmeldingen voor één categorie zijn, hebben ze een selectieronde die dan voorafgaand aan de voorronde is. Onze voorronde is op 20 maart 2027. Maar we hebben ook daar voorafgaand al meetups, soms workshops of momenten van coaching, of dat jongeren samen met elkaar iets creatiefs kunnen doen. Dus buiten de wedstrijd om gebeurt er ook heel veel en zijn er altijd heel veel activiteiten om te doen.
1: Ja,
3: de forum zelf is op één dag.
1: Oké, en er zijn best veel verschillende categorieën waar je aan mee kunt doen. En er zijn ook spelregels. Kun je iets vertellen over de spelregels?
3: Zeker, ja. Op de website hebben we een hele pagina met alle spelregels per categorie, maar ook algemeen, omdat we het belangrijk vinden om het ook zo eerlijk mogelijk te houden. Maar ook een van de belangrijkste regels is dat wat je op het podium laat zien, dat je dat zelf gemaakt hebt als jongere. En verder staan er nog wat dingen over dat je wel gecoacht mag worden of voor categorieën specifiek. Dus er staat ook dat een muzieknummer bijvoorbeeld max 5 minuten mag duren. Maar je mag ook een oefennummer op het podium doen die max 5 minuten mag duren. Dus zo weten de jongeren precies wat ze allemaal wel en niet mogen en kunnen doen. Voordat ze het podium al opstappen of zich aanmelden.
1: Ja, en over de jongeren gesproken, dat leeftijdsverschil is best wel groot. Maak je wel kans als 13-jarige beginnende kunstenaar tegen een 19-jarige die al wat een tijdje bezig is?
3: Ja, ik denk dat het zeker wel kan. En sommige 19-jarigen die beginnen trouwens soms ook pas net. En 13-jarigen zijn soms ook echt al wel lang bezig. Maar het is altijd heel verschillend. En we zeggen ook, het podium van kunstbende is echt een podium om uit te proberen. En juist om te leren, om te oefenen. Dus alle jongeren die bij ons meedoen, die krijgen ook feedback van een jury. In elke categorie hebben we dan een eigen jury van 3 mensen met verschillende expertises binnen die categorie. Dus elke jongere die meedoet met een act, die krijgt over die act ook feedback vanuit de jury, een heel formulier, zodat ze daar ook weer mee verder kunnen. Want we vinden het juist belangrijk. Ja, het is een wedstrijd en je wint, maar het belangrijkste is juist het meedoen, het uitproberen, het oefenen. En we moedigen ook altijd jongeren aan om, als je nog mee kan doen, doe het jaar daarna dan juist ook weer mee. We hebben vaak ook momenten van coaching voorafgaand aan de voorronde, zodat we iedereen ook helpen met die weg naar het podium toe en daarna nog weer verder. Echt in die ontwikkeling.
1: Nou, als je nou als jongere denkt van, of als ouder denkt van, mijn jongere die moet eraan meedoen. Waar en tot wanneer kan je je dan opgeven?
3: Nou ja, dat kan op de website www.kunstbende.nl en dan staat er bovenin wedstrijd, daar klik je op. Dan zie je voor alle regio's meteen de wedstrijd staan, dus ook die voor Groningen. En eigenlijk staat daar, ik meld je aan, er is een heel formulier waar je doorheen geleid wordt. Dus daar kunnen ze zich gewoon aanmelden voor de voorronde. Maar daarnaast kan je ook member worden. Dus je kan bij de agenda zien wat er eigenlijk allemaal gepland staat. Er zijn heel veel online tutorials. Dus er is echt ontzettend veel te zien op die website. En bij vragen kunnen ze ons altijd een appje sturen of een mailtje. Dat staat ook op de regiopagina.
1: Oké, nog eventjes kort, want dit is wel heel veel informatie. De naam van de website.
3: Kunstbende.nl.
1: Nou, dat is fijn, super samengevat. Anne-Roos, heel erg bedankt en heel veel plezier met de komende kunstbende. En mogen we je nog eens even vragen over de resultaten?
3: Zeker, en jullie zijn natuurlijk ook hartstikke welkom om langs te komen op 20 maart 2027. Want we hebben het eigenlijk ook altijd vrij toegankelijk voor het publiek.
1: We zetten het in de agenda. Dankjewel en een fijn weekend, Anne-Roos.
3: Dankjewel, hetzelfde.
1: Dankjewel.

0: Ja, Right Beside You waren we tijdens dit eerste uur van Goedemorgen Groningen. Dit was een nummer van Sophie B. Hawkins. We hebben nog een uur te gaan van Goedemorgen Groningen. Met daarin de WK wielerwedstrijd. We hebben een interview met Agnes Bakker van de SP. En er is vanmiddag een feestelijke demonstratie door de binnenstad. Maar daarover van alles in het volgende uur. Dus we hopen dat je nog even blijft luisteren.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
5: We beginnen even met de verkeersinformatie van groningenbereikbaar.nl. Het is over het algemeen nog lekker rustig in de stad. Twee plekken vallen mij op. Allereerst het centrum van Helpman. De Rijksstraatweg daar in beide richtingen bij de Helperbrink. Daar is het druk. Het verkeer staat er mogelijk stil. En ook de Leonard Springerlaan voor het Martini Plaza langs. Daar is het op mijn kaartje druk. Mogelijk dat daar iets gebeurd is, want daar is de hele weg rood. Dan gaan we nog eventjes door naar het spoor, want daar zijn wat werkzaamheden. Dit hele weekend rondom Groningen, treinen tussen Groningen en Leeuwarden en Delfzijl en Eemshaven rijden met een aangepaste dienstregeling. En daarbij moeten reizigers ook rekening houden met een extra reistijd. En ook tussen Groningen en Leer zijn er werkzaamheden. Die duren tot zondag 4 oktober. Dat duurt dus nog wel eventjes. Kijk voor je vertrekt dus sowieso eventjes op de NS Reisplanner.
1: Je luistert naar de Ochtend van Oog. Dit is Goedemorgen Groningen.

0: Je hoorde Imagine Dragons en met Follow You. En daarvoor Major Tom van Peter Schilling. Ja, en dan gaan we nu door naar de actualiteiten. Dat wil zeggen, het WK wielrennen komt naar Groningen en Drenthe. Niet in 2032, zoals de eerste bedoeling was, maar in 2034. De UCI heeft het evenement deze week aan Noord-Nederland toegewezen. Inclusief het WK Paracycling. Vorige week was statenlid Agnes Bakker van de SP kritisch over de 20 miljoen euro uit Nijbegun die voor het WK beschikbaar is gesteld. Nu het WK er daadwerkelijk komt, spreken we opnieuw met haar. Goedemorgen, Agnes.
1: Goedemorgen.
0: Het WK komt aan Groningen en Drenthe. Dat klinkt heel leuk. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat het gelukt was?
1: Ja, jij brengt het heel enthousiast. En dat enthousiasme kan ik helaas niet delen.
0: Oh.
1: En niet per se omdat wij als SP nou tegen zo'n evenement zijn. Maar wel dat het uit de Nijbegungelden wordt betaald. Daar zit onze voornaamste kritiek. Daar heb ik natuurlijk vorige week ook al uitgebreid met jouw collega over gesproken. Maar ja, of dit nou de manier is om onze ereschuldgelden in de provincie te gaan benutten. Nou, daar zijn wij gewoon het niet mee eens.
0: Ja, ik hoorde de commissarissen van de Koning, zowel uit Drenthe als Groningen, zeggen van ja, we hebben ook, er zijn drie factoren waar aan het geld besteed kan worden. En één daarvan is een economische. En dit is een hele goede besteding van die economische. Het economische doel van Nijbegun.
1: Ja, zo kan je dat natuurlijk mooi verkopen als commissarissen. Maar de vraag is ten eerste, is dat ook werkelijk zo? Daar heb ik grote vraagtekens bij. Ten tweede, zie je nu ook hoeveel aandacht en energie er gaat naar dit WK wielrennen, wat pas over 8 jaar is. Terwijl er op dit moment mensen zijn die nog steeds in de problemen zitten door de ellende die de gaswinning heeft veroorzaakt. Daar vind ik dat alle energie naartoe zou moeten gaan. En we hebben ook wel grotere andere problemen in onze provincie. Ook op het vlak van economie, leefbaarheid. Ik bedoel, als je ziet dat bijvoorbeeld het zwembad de Hardenberg door inwoners in stand moet blijven gehouden worden, omdat wij als overheid daar niet in investeren, maar wel een WK wielrennen gaan optuigen. Ja, ik vind dat gewoon niet de juiste manier om de economie in de provincie vooruit te brengen. Daar zijn gewoon hele grote andere vraagstukken waar we dat geld nu goed voor kunnen besteden. En dit is pas over 8 jaar een evenement. En de vraag is ook, kost het dan nog steeds wel deze 29 miljoen is er nu voor begroot? Of moeten we dan nog meer bij gaan leggen?
0: Ja, maar toch lijkt het erop of dat evenement nu doorgaat. Kunnen we dan met elkaar er niet voor zorgen dat die 20 miljoen besteed worden op een manier waar iedereen eraan iets aan heeft?
1: Ja.
0: Binnen het kader van dit WK?
1: Ja, dat zou echt heel mooi zijn. Daar heb ik ook vragen over gesteld al 2 weken geleden aan het college van gedeputeerde staten. Ik ben ook heel benieuwd wanneer de antwoorden daarop komen en hoe zij dan voor zich zien dat dit ook werkelijk een impuls, een structurele impuls gaat geven aan de brede welvaart van onze provincie. Ik zie dat nog niet zo, maar misschien komen zij met goede antwoorden. Daarnaast zou dit natuurlijk ook een hele mooie extra druk geven om in ieder geval te zorgen dat de schadeafhandeling en de versterking in 2034 helemaal voor elkaar is. Zodat de mensen die nu nog elke dag te maken hebben met die ellende veroorzaakt door gaswinning, waar zij niet zelf om gevraagd hebben, dat zij dan ook dit feestje mee kunnen vieren zonder dat ze nog buikpijn hebben van alle ellende waar ze in zitten.
0: Dan wordt het WK wielrennen een soort drukmiddel om de balans te krijgen.
1: Nou ja, daarmee wil ik aangeven dat ik echt vind dat gewoon de volste aandacht moet zitten op die schadeafhandeling en die versterking. Daar zijn die ereschuldgelden voor onze provincie gekomen. Maar ondertussen hebben we het probleem waar we de ereschuldgelden voor krijgen nog niet opgelost. En ja, daarom hebben wij als SP ook tegen de economische en de sociale agenda gestemd. Niet omdat we tegen die agenda zijn, maar omdat we vinden dat de agenda voor herstel op nummer 1 moet zijn. En dat zien we gewoon nog steeds niet gebeuren.
0: Ja, ik denk even na over je antwoord. Maar die organisatie van het WK, dat gaat ruim 30 miljoen euro kosten. En ze rekenen op 500.000 bezoekers. Denk je niet dat dat dan een effect heeft?
1: Nou, ik hoop dat dat een effect gaat hebben op kleine ondernemers in onze provincie. Maar ik ben daar nog niet helemaal van overtuigd. Vaak zie je dat bij dit soort grote evenementen er een korte impuls is, maar dat dat niet structureel economische welvaart oplevert. En dat is waar de ereschuldgelden voor bedoeld zijn. Voor een structurele brede welvaart in de breedste zin van het woord, waar ook economie bij hoort.
0: Ja, en zeg je dat? Zeg je dat op grond van de economische spin-off van de Giro d'Italia die we in 2002 hadden?
1: Ja, en dat onder andere. Maar ik heb nu ook al wel kritiek voorbij zien komen van hoogleraren over economie die aangeven, nou, we weten niet of dit nou de juiste manier is om de economische impuls in de provincie te doen. We hebben natuurlijk enorme vraagstukken op leefbaarheid, wat ook over economische welvaart gaat. Wat hebben we aan een WK wielrennen als je in Oost-Groningen nog steeds ziet dat daar de welvaart niet omhoog gaat, dat de economie daar niet toeneemt? Dan denk ik, ja, we hebben gewoon andere problemen waar we onze aandacht aan moeten besteden. En dit voelt een beetje als een prestigeproject. En de hele economische agenda lijkt wel een soort prestigeprojectenpop, waar allerlei dingen nu uitbetaald gaan worden die al eeuwenlang op de plank liggen en niet lukten. Vooral bestuurlijke prestigeprojectenpot, want inwoners hebben er niks over kunnen zeggen.
0: Agnes, is dit WK wielrennen eigenlijk nog terug te draaien, denk je? Kunnen we er nog vanaf?
1: Nou, dat is een goede vraag van jou. Ik ben bang van niet. Het is natuurlijk ook een beetje zo gespeeld dat het eigenlijk achter de schermen allemaal is geregeld en toen het al rond was, is het pas bij volksvertegenwoordigers via een brief op de mat gekomen. Dus wij hebben ook als raden en staten in de provincies Groningen en Noord-Drenthe daar niks meer over kunnen zeggen. Dus ik verwacht niet dat we dat zomaar kunnen terugdraaien. Want je hebt je geconformeerd aan een lidboek en het is toegezegd. Dus ja, dan leid je natuurlijk ook een zwaar verlies. Maar we hebben wel 8 jaar om de financiën op een andere manier te kunnen regelen. Want als we vinden dat dit echt helpt voor bedrijven, voor economie, dan zouden zij daar ook een grote bijdrage aan kunnen leveren. Dus nou ja, daar wil ik nog wel naar kijken of we misschien op een andere manier dan de nijbegunmiddelen dit evenement kunnen bekostigen.
0: Helder allemaal, Agnes. Bedankt voor dit interview. We houden het in de gaten hier bij Oog. Rest mij niets anders dan jou nog een prettig weekend verder te wensen.
1: En voor jou en alle luisteraars hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Oké. Doeg.
0: Doeg. Het WK wielrennen komt dus in 2034 naar Groningen-Drenthe. En de komende jaren wordt duidelijk hoe het evenement er precies uit gaat zien en wat het de regio gaat opleveren. Agnes Bakker van de SP blijft de ontwikkeling in ieder geval kritisch volgen. En wij hier bij Oog natuurlijk ook.

0: Lefty met Boston. Ja, gaan we gauw naar een andere vrouwelijke artiest.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Marieke Schenk met het nummer Overdosis. Overdosis gaat over verslaafd zijn aan wat iemand je geeft, terwijl die persoon niet per se goed voor je is. Aan de aandacht, bevestiging, spanning of veiligheid die je bij iemand vindt en waar je steeds maar naar blijft verlangen. Tot je beseft dat je er zelf aan onderdoor gaat. Je hoort Marieke Schenk.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Het is 10:30. Mijn naam is Alexander Temeer en dit is het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen komt met een nieuwe leegstandsverordening om de langdurige leegstand en verkrotting van panden beter aan te kunnen pakken. De aanleiding is onder meer de situatie aan de Kerkstraat in Haren. Daar staan twee woningen al tientallen jaren te verpauperen. De panden zijn eigendom van supermarktconcern Ahold. Volgens wethouder Jalte Haan heeft de gemeente nu onvoldoende juridische mogelijkheden om tegen de situatie op te treden. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie of directe dreiging voor de omgeving. De nieuwe verordening moet wel daar verandering in aan kunnen brengen. Het college verwacht de verordening in het tweede kwartaal van volgend jaar aan de gemeenteraad voor te leggen. Met zo'n 150 activiteiten wordt vandaag een Nationale Burendag gevierd in de hele gemeente Groningen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. In onder meer Ten Boer, Haren, Meerstad en verschillende wijken in de stad organiseren bewoners activiteiten. Van samen barbecuen en picknicken tot klussen en het opruimen van afval. Meer dan 900 jongeren hebben sinds juli een gratis bibliotheekabonnement in de gemeente Groningen aangevraagd. Het abonnement is er voor inwoners tot en met 27 jaar. En hiermee kunnen zij onder meer boeken lenen, reserveringen plaatsen en gebruik maken van internet in de forumbibliotheken. In Woltersum wordt vandaag het jaarlijkse oogstfeest gehouden. Rond de molen De Fram zijn vanaf 10 uur verschillende activiteiten. Bezoekers kunnen zelfgeplukt fruit laten persen. Er is een taartbakwedstrijd en voor kinderen staat er een springkussen. Ook zijn er kraampjes van dorpsbewoners. Bij voldoende wind draait de molen ook nog eens. Het programma duurt vanavond of duurt tot in de avond. Dan naar Thesingen. Daar komen vandaag ruim 500 hardlopers bijeen voor de jubileumeditie van de Thaisner Derbs Run. Voor het eerst staat er ook een volledige marathon van 42,2 kilometer op het programma. Deze marathon start om 1 uur vanmiddag. Later volgen de andere afstanden. Zo'n 80 vrijwilligers helpen mee om het evenement in goede banen te leiden. En dan slecht nieuws voor Futsal Groningen. De Groninger zaalvoetballers verloren gisteravond met 10-1 van FC Eindhoven. Het was de vijfde nederlaag op rij. Futsal Groningen staat daardoor puntloos onderaan in de Eredivisie zaalvoetbal. Dan het weer. Vanochtend is er eerst veel bewolking met lokaal een spatje lichte regen. Vanmiddag dan blijft het droog met geregeld wat zon en het wordt 19 graden. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig.
2: Verkeersinformatie dan door Groningen bereikbaar. Het verkeer in de stad is goed op gang. Het is echt druk op de weg in de Weijert en Helpman, met name op de Verlengde Herenweg. Op het spoor zijn er dit weekend werkzaamheden rond Groningen. Treinen tussen Groningen en Leeuwarden, Delfzijl en Eemshaven rijden met aangepaste dienstregeling. Verder moeten reizigers rekening houden met extra reistijd daar. Ook tussen Groningen en Leer zijn er werkzaamheden die duren tot zondag 4 oktober. Dat is dus nog even. Kijk voor vertrek dus even op de NS Reisplanner.

0: Love Again van Dua Lipa hoorde je. Onze collega's van de ochtendshow, die je elke dag van 7 tot 9 kunt beluisteren. Elke werkdag, moet ik zeggen. Die collega's van die ochtendshow die hadden afgelopen donderdag een bijzonder interview over een bijzondere demonstratie. En dat willen jullie nog even laten horen.
1: Nieuws uit Groningen.
2: Aankomende zaterdag trekt er een demonstratie door de stad in het belang van de vrije ruimte.
3: De demonstratie wordt elk jaar georganiseerd door het collectief De Groningse Onderstroom om op te komen voor de laagdrempelige cultuurplekken in de stad waar gemeenschap en verbinding het doel zijn. De demonstratie begint op de Ossenmarkt en maakt vanaf daar een feestelijke optocht door de stad. Om daar meer over te vertellen hebben we twee organisatoren bij ons in de studio, Jelte en Marleen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Ja, wat staat Groningen komende zaterdag eigenlijk een beetje te wachten?
4: Ja, een flinke bonte stoet door de binnenstad, ja.
3: De Groningse Onderstroom is een collectief netwerk. Uit wie of wat bestaat dat eigenlijk?
4: We bestaan uit een groep van 9 mensen. Allemaal uit verschillende hoeken eigenlijk. En we zijn samengekomen om deze demonstratie te organiseren. Dit is nu de 4e keer.
5: Ja, 4e keer.
4: Ja, en verbonden met een soort van gemeenschappelijke overtuiging.
2: Wat is de overtuiging? Want waar staat de Groningse Onderstroom voor?
4: De Groningse Onderstroom staat voornamelijk voor het opkomen voor het behoud en het belang van non-commerciële ruimte. Vrijplaatsen, broedplaatsen, hoe je het ook wil noemen. Om daarvoor op te komen en daar aandacht aan te geven.
5: Ja, voor mensen die het zelf willen doen, zelf willen organiseren vanuit onderop, zonder commercieel initiatief.
3: Want de culturele plekken zijn er genoeg in Groningen, tenminste dat zou je zeggen. Want zien jullie dat anders, of hoe zien jullie dat eigenlijk? Kun je daar iets meer?
4: Er zijn zeker culturele plekken, ja. Deze demonstratie gaat wel om meer dan alleen dat. Het gaat ook deels om woonrecht. Het gaat ook om atelierruimtes, om oefenruimtes, studio's. En het gaat ook zeker om culturele, of dat zijn ook culturele plekken. Maar we zien veel dat deze plekken toch vaak onder druk staan. Vanwege financiële belangen, vanwege inflatie, vanwege bezuinigingen. En er zijn zeker culturele plekken in Groningen. Alleen er gaan ook steeds veel plekken weg. En die plekken staan steeds onder druk. En het is gewoon vooral voor de plekken die minder te besteden hebben. Die niet worden gefinancierd door grotere bedrijven. Of weet ik wat. Die hebben het over het algemeen gewoon heel erg zwaar. En leven over het algemeen een heel erg onzeker bestaan.
3: Dus eigenlijk is het een beetje ook gewoon echt puur voor het behoud. En het uitbouwen is misschien ook. Is dat ook een beetje een doel? Dus dat het zeg maar ook weer meer culturele plekken is.
5: Het is ook om het vooral laagdrempelig en toegankelijk te houden. Want wat we merken is dat cultuur is duur.
3: Ja.
5: Als je naar de bioscoop gaat, betaal je €15 voor een kaartje, een concertje, een avondje uit in een café. En wij merken dat de do-it-yourself collective zoals wij organiseren dat ook, maar in toegankelijk en gratis. Waar mensen nog voor 50 cent een biertje kunnen kopen of een gratis concert kunnen bezoeken. Of voor nop een filmavond een RKZ kunnen beleven. Dus wij vinden het heel belangrijk dat het voor iedereen toegankelijk blijft. En we merken wel dat die plekken die dat aanbieden onder druk komen te staan. Doordat de gemeente bijvoorbeeld daar een luxe gebouw wil gaan bouwen. En dan niet de waarde van zo'n gemeenschap inschat.
3: Op de wedstrijd roepen jullie mensen op om ook om een fiets te versieren en mee te doen. Hebben jullie fiets al versierd? Of heb je al plannen ervoor als je het niet gedaan hebt?
4: Nou, niet per se fietsen, nee. Nee. Er zijn 17 collectieven dit jaar die meedoen. Of 17 groepen eigenlijk, die zich hebben aangemeld. En voor zover ik weet zijn er weinig fietsen bij. Maar wel grote wagens en karren en tractors en weet ik het wat allemaal.
5: En een Flintstone loopauto gaat zelfs meedoen. Ja. Dus,
4: een groot schip op wielen. En er komt echt van alles er voorbij. Maar voor zover ik weet zijn het geen fietsen. Nee,
3: dus geen. Okay.
4: En wij gaan ook lopen.
5: Maar iedereen die in Groningen denkt van nou wat gezellig. Gooi een krans om je fiets heen. Gooi er wat zeewier op en wat koraal. En fiets lekker mee.
4: Ja.
2: Nou, heel erg duidelijk allemaal. Dank jullie wel voor jullie toelichting. Veel plezier en succes zaterdag natuurlijk.
4: Ja, dankjewel.
2: Aankomende zaterdag om 2:00 begint de demonstratie vanaf de Ossenmarkt. Er zullen muziekwagens, maar zijn met bands en DJ's, veel versierde voertuigen en andere bekijks. En meer informatie vind je op de website van de Groningse Onderstroom. Nogmaals bedankt en veel plezier.
5: Ja, jullie bedankt. Dag.
1: Tot 9:00 is dit...

0: Groningen.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

I Wanna Do van Sheryl Crow. Ja, er is vandaag van alles te doen. En nog best wel veel in de buitenlucht. Daarom hebben wij zo meteen Johan Kamphuis in de uitzending. Dat is onze weerman. Met de weersverwachting voor dit weekend en het begin van de nieuwe week. Maar eerst nog even wat lekkere muziek om je weekend te starten. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

0: Come Back With Me Now van Cresip. Ja, leuk dat je nog luistert naar de... Goedemorgen Groningen.
1: Andere show zoals
0: ik. Ja, ik zat even in de verkeerde show met mijn hoofd. Maar dat heb je ongetwijfeld niet gehoord. Dit is Goedemorgen Groningen met het weerbericht. Want ja, er is van alles te doen buiten vandaag. En ja, kan dat een beetje doorgang vinden? Johan Kampers spreken we daarover.
2: Ja, een bijzonder goede morgen. Ja, deze zomer weet eigenlijk van geen ophouden. Een soort zomer zonder einde. Al begint het dit weekend vandaag een beetje aarzelend, met vanochtend veel bewolking. Misschien hier en daar nog een laatste spatje regen. Vanmiddag al vaker het zonnetje erbij. Blijft het droog. Temperatuur 20 graden. En het voelt wat warmer aan. En dat komt omdat de wind zich op de vlakte houdt. Komt uit noordelijke richtingen. Windkracht 2 hoog uit windkracht 3. Komende nacht is het vrij helder. Daalt de temperatuur naar 10 graden. En gaan we ons opmaken voor een warme zondag. Want de temperaturen lopen op naar 22, misschien op een enkel plekje wel 23 graden in de stad of net of ten zuiden, zuidoosten daarvan. Verder wolkenvelden, dus flink wat zonnige periode. Het blijft droog en er staat niet al te veel wind. En die komt uit de richtingen tussen zuid, dus die maakt een behoorlijke ommezwaai. Ja, en dan na het weekend. Maandag opnieuw 22, 23 graden. Flinke periode met zon. Droog weer. In de nacht 15 graden. Ja, en als we het over zomer hebben, wat denken we dan van de dinsdag en de woensdag? Zon overgoten. En de temperaturen lopen op. Het wordt 25 of 26 graden. Ja, een zomer zonder einde.
3: Oog Radio.

0: Tiesto was dit met Let's Get Down To It, hoor.
1: The Business.
0: The Business.
1: The Business.
0: The Business. Ja, nou, even hele andere zaken. Dit is Goedemorgen Groningen. Hierna komt het programma Haren Doet. En die heeft toch wel een hele bijzondere uitzending vandaag. En daarvoor schakelen we even naar de Hortus in Haren. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen.
0: En hoezo zitten jullie niet in de studio?
2: Omdat wij gaan meevieren dat het Hortus Festival dit weekend plaatsvindt. De Hortus bestaat bijna 400 jaar. Niet helemaal 400 jaar. De voorloper van de Hortus is 400 jaar geleden opgericht. Ja, dat is een verjaardag. Dat merk je niet, dat maak je niet zo vaak mee natuurlijk. Hè?
0: Nee.
2: Ik bedoel, dat zijn leeftijden, joh. Dus daar moeten wij bij zijn natuurlijk. Dus dat doen wij ook het hele weekend. Zometeen met een gewone uitzending. En morgen zelfs toch met een extra uitzending vanuit hier. Hele Jan en ik, die is er ook gewoon.
0: En hoe laat begint die uitzending morgen?
2: 2 tot 5 zijn we, hè, Hele Janne?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. En nu gewoon aansluitend aan Goedemorgen Groningen.
2: Zo is het.
0: En kan je iets uitlichten uit het programma? Heb je een speciale gast zometeen?
3: We gaan sowieso even kijken hoe de sfeer bij de Hortus is. Maar we delen ook een boekentip.
0: Oké. Okay.
3: En dat gaat wel. Het boek gaat over natuur. Dus dat is toch wel toepasselijk.
0: Dat lijkt me ook. Ik wens jullie heel veel succes. Voor nu was dit het einde van Goedemorgen Groningen. Volgende week zijn we er weer. En we hopen dat je dan weer luistert. Fijn weekend.
1: Goed weekend.
4: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, en een hele goede morgen. Ik probeer hier systemen op te starten, maar de boel loopt hier ontzettend vast. Ja, dat zie je maar weer op locatie, dan gebeuren er dingen. Het is Haren Doet wanneer je luistert en we gaan zo meteen on-air hier vanaf het Hortus Festival. Maar ik moet eerst eventjes de systemen hier opnieuw opstarten, vrees ik. Dus dat ga ik nu even ondertussen doen. Ik wil het verkeerd doen. Daar hoort natuurlijk een mooi achtergrondmuziekje bij. Dat ga ik zo voor je regelen. Maar het, ja, hele Janne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, allereerst. Goeie start.
2: Ja, het is een goede start. Het is er eentje met gebreken, zeg maar. Ja, het blijft weekend, hè. Maar de systemen starten hier alweer op. Dus het is ook zo.
3: We kunnen zo meteen even los.
2: We kunnen zo meteen los. Want er is wel een verkeersupdate die je moet weten. Die vind je op de A28. Groningen-Zwolle is dat. Tussen Groningen-Zuid en Haren, daar is de rechte rijstrook dicht in verband met een spoedreparatie. En als het goed is, als het helemaal goed is, als ik het nu goed doe, dan kan ik nu, als het goed is... Nou, even zien, er kwam geluid uit. Want ik moet eventjes...
3: De jingle instarten.
2: Jeetje. Het is toch allemaal wat.
3: In ieder geval, de eerste mensen druppelen al binnen bij het Hortusfestival.
2: Ja, zo is het. Weet je wat ik even ga doen? Wij hebben natuurlijk commerciële boodschap hier. Er is betaald voor reclame. Dus dat moet ik dan eventjes instarten natuurlijk. En als het goed is, gaat dat nu werken.
4: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Ja, het is allemaal wat, jongens. Ik krijg het hier weer niet voor. Het loopt allemaal vast, jongens. Oh, jongens, dit is er een voor de blooper-rubriek.
3: Kan er niet nog...
2: Hij zit helemaal vast, Elian. Oh. Nee, het zit helemaal vast.
7: Ik luister even vanuit de studio
2: even
7: van
2: kijken. Als ik het zo doe, dat ik dit doe, ja, dan doen we het. Ja, het is er eentje met gebreken, maar het is haren doet waarnaar je luistert. Vanuit de Hortus met nu Miles Smith en Drive Safe.
8: Het geluid van Groningen.
4: Het ritme van jouw zaterdag, haren doet.

0: Drive Safe hoorde je bij Haren Doel op Oog Radio. Het waren Miles Smit en Nell Horan. Ja, we beginnen even rustig en wel. Het is Haren Doet waarnaar je luistert, maar even op een iets andere manier dan je gewend bent. We zitten namelijk niet in de studio van Oog Radio in Groningen. Maar Helianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij zitten in de Hortus in Haren.
1: Ja,
0: en we hadden even een kleine vastloper hier in het systeem. De systemen moesten even rustig worden opgestart. Is wel jammer, hè? Heb je alles getest?
1: Ja, maar...
0: en dan loopt de computer vast.
1: Maar nu is hij wel klaar voor de komende 2 dagen.
0: Zo is dat wel, want dat is inderdaad goed wat je zegt, Helianne. Wij zitten hier niet alleen vandaag in de Hortus in Haren. We zitten ook morgen hier in de Hortus. Want vandaag en morgen is het Hortus Festival. 400 jaar Hortus en zijn voorloper worden hier gevierd. En nou, er gaat van alles gebeuren. En ja, daar dus, willen we je graag deelgenoot van maken.
1: Ja, er zijn allemaal activiteiten. Ik heb de eerste mensen al binnen zien lopen.
0: Ja, want wij hebben, dat is wel mooi, wij hebben uitzicht op de grote poort. Want als je dit weekend naar de Hortus komt, je komt niet op de normale manier de Hortus binnen. Je komt de Hortus binnen via dat hek wat rechts van het entreegebouwtje zit. Tenzij je abonnementshouder bent, dan ga je wel door de hal, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar ja, het is, er is een tent neergezet en daar komen al die mensen binnenlopen. Daar kijken wij dus op uit. Dus ja, ik zie ook al mensen.
1: Mensen?
0: Nou, ik zit even te kijken. Er lopen een paar mensen hier langs. Die hebben ook foldertjes al in de handen en dergelijke. Want er is, dat heb ik hier ook liggen. Er is een heel festival tijdschema is er gedeeld. Met zo'n blokken ding.
1: Ja.
0: Want ja, ze noemen het dus het Hortus Festival. Dat betekent ook dat we eigenlijk gewoon festival radio maken. Maar het is ook eigenlijk gewoon een festival wat dat aangaat.
1: Ja, klopt. Het is heel en gisteren is er al afgetrapt met een wandeling.
0: Klopt, inderdaad. Er is gisteren een Hortus wandeling gehouden van ja, eigenlijk langs de geschiedenis van de hele Hortus. Dus, van de oude Hortus hier naar de nieuwe Hortus eigenlijk, zeg maar, toe in Haren. Maar we gaan de komende uren, het hele weekend, gaan we ook wel even delen met jou hoe dat nou eigenlijk zit met die geschiedenis. Maar daarover later meer. Het is ook eigenlijk gewoon een normale Haren Doet. Dus dat betekent dat je eigenlijk gewoon mag laten weten wat jij aan het doen bent. Dat hoeft niet per se hier in de Hortus te zijn. Dat mag ook gewoon ergens in Haren of aan de andere kant van de wereld voor mijn part zijn, waar je maar zit te luisteren. En dat kun je met ons delen via onze social media. Je vindt ons via Haren Doet op Facebook, op Instagram en op de TikTok. En uiteraard mag je ook altijd even een appje sturen. Het kan gewoon via het bekende WhatsApp-nummer van Oog Radio. Dat is 050 57 15 8 15.

Alleen dan dus niet op het Raadhuisplein, maar in de Hortus. Want we gaan het over veel Hortus dingen hebben. Bijvoorbeeld krijgen wij straks bezoek van een van de muzikale omlijstingen van het Hortus Festival. Want als onderdeel van die omlijsting treedt het houtquintet Blaas vaak op. Maar wat is nou een houtquintet en hoe kijken ze vooruit op het festival? Vandaag spelen ze hier en een afvaardiging is hier straks bij ons in onze locatie festivalstudio. We hebben ook onze nieuwe rubriek, Haren Rond heet die rubriek. En in die rubriek Haren Rond gaan we eigenlijk heel haren door met allemaal dingen die spelen hier in de omgeving. Dingen die interessant zijn om te weten. En een van die onderdelen is boeken lezen. Ja. Boomker Boeken is onze vaste adres om boekentips van te krijgen. En ze komen vandaag met een boek, een sfeervolle ode aan de natuur. Een boek van Angela Harding. Daarover straks meer. En natuurlijk ook de beste muziek op het geluid van Groningen. Net als gewoon het nieuws uit de dorpen, de agenda voor de komende week en dit weekend. En ook het nieuws uit de hele stad. Dus het komt allemaal voorbij hier op Hoog Radio. Je hoort nu Bronski Beats. Dit is Small Town Boy op het geluid van Groningen.

0: Happy Beats en Small Town Boy bij Oogradio.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De Hortus in Haren staat dit weekend in het teken van het 400-jarig bestaan. Verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag worden daarom verschillende activiteiten georganiseerd. Gisteren werd het jubileumweekend afgetrapt met een historische wandeling. Deelnemers liepen vanaf de Grote Rozenstraat in Groningen naar de huidige locatie in Haren. Tijdens de route werd stilgestaan bij verschillende plekken uit de geschiedenis van de botanische tuin. Vandaag en morgen zijn er verschillende activiteiten in de Hortus voor het jubileum. En de viswinkel aan de Kroonkampweg wordt ter overname aangeboden. Al een tijdje hangt er een briefje op de deur waarop mensen worden geïnformeerd over kapotte apparatuur, maar dat is niet de echte reden. Op dit moment is er nog geen nieuwe eigenaar in beeld. Het is onduidelijk wat er zich nu gaat vestigen in het pand. En het drijvende groene eiland van waterschap Noorderzijlvest is weer onderweg. En dit keer naar de Hoornse Plas. Het is een ponton met daarop drie pilaren omgeven door inheemse planten en staat symbool voor een groot aantal grote projecten van het waterschap. Het groene eiland was een middelpunt tijdens een evenement in Lauwersoog. Voor het evenement maakte het eiland een tocht door het werkgebied van Noorderzijlvest met onder meer een tour door de binnenstad en een nacht bij de Rijdiephaven. Heb jij ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je verhaal naar harendoet@oogradio.nl.
0: Dankjewel. Haren doet dus op Oogradio vanaf het Hortus Festival met zometeen Jannes Blue en Melif. Na Kane en My Best Wasn't Good Enough. Oh.

0: beetje, hè? Ja. Jonas Blue, zijn laatste met Melif en Edge of Desire hoorde je bij Haren Doet. Op Oog Radio vanuit Haren ook een keer. Dat vinden we leuk. We komen vanuit het Hortus Festival. En hier bij het Hortus Festival vieren we eigenlijk dat de Hortus en zijn voorloper 400 jaar bestaan. Dat is namelijk omdat het kruidentuintje eigenlijk van Henricus Munting, een apotheker ooit, heel lang geleden, 400 jaar geleden, in 1626 dus werd opgericht. Dat gebeurde niet hier in Haren, dat gebeurde in wat nu de Hortusbuurt heet in de stad. Dat is ook een logische naam, dachten wij, hè? Hortusbuurt. Ja. Dat is ook waarom het Hortusbuurt heet. Dat is daar bij de Grote Kruisstraat.
1: Maar dat lijkt me dan wel een flinke verhuizing als je al je planten mee moet nemen.
0: Dat is ooit inderdaad gebeurd. Gisteren gingen mensen daar bij stilstaan door te gaan wandelen. De Hortuswandeling vond gisteren plaats als eigenlijk opener van het Hortusfestival. En onze collega's van Oog waren daar gisteren ook. Ja, dan moet ik er wel een goede ding in starten. Nee, onze collega's van Oog waren daar gisteren dus bij. En die maakten de volgende sfeerreportage.
2: Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat Henricus Munting de Hortus Botanicus in Groningen aanlegde. Daarom is het dit weekend feest op de huidige locatie van de Hortus in Haren. Het feest is vandaag afgetrapt met een tocht van de Hortus in Groningen naar de Hortus in Haren.
3: Nou, vandaag gaan we aan de wandeling. We krijgen uitleg bij de vijver die hier nog is uit 1860. Werd toen gebruikt om planten te laten zien. En daar krijgen we uitleg van degene die het nu beheert. En daarna gaan we naar de Groningen archieven en lopen we op een hele mooie groene manier naar de Hortus in Haren.
2: Ja, waarom hebben jullie gekozen om het op deze manier te doen?
3: Het is ook heel erg belangrijk. Hè? Op de locatie waar we nu zijn voel je niet altijd die historie. Maar dat zie je hier dus wel. En hier ook echt een hele oude treurbeuk achter mij. Maar ook een Ginkgo biloba. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de Nederlandse naam niet ken. Maar ook echt een behoorlijke oerboom. Dan voel je ook echt de oorsprong van de Hortus nog meer als dat je dat in Haren voelt.
2: De wandeling is dus echt de start van het Hortusfestival waar genoeg te doen is.
3: Aan het einde van de dag is er nog een opening. Alle wandelaars zijn daarvoor uitgenodigd en nog een aantal andere personen. En dan gaan we echt aandacht eraan besteden. Een officieel feestelijk moment. En morgen en overmorgen allemaal heel veel leuke dingen te doen op de Hortus. Echt een festival met heel veel marktkramen. Geloof rond de 30. Van yoga tot fermenteren. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is er. En volop in voorbereiding en het staat zo'n beetje klaar. Dus we zitten goed op planning. En het weer zit natuurlijk ontzettend mee. Dus ik denk dat je een hele mooie dag hebt als je komt.
2: Een festival om 400 jaar Hortus te vieren dus. En ook voor de toekomst zijn al genoeg plannen.
3: Eigenlijk zijn we al begonnen met de nieuwe toekomst. Vorig jaar al veel meer bezoekers gehad als de jaren daarvoor. We zijn ook op bezoek geweest bij een aantal andere Hortussen. Ook samen met de gemeente. Want de gemeente die denkt ook met ons mee. Ja, want er is een gebiedsontwikkeling gaande. En we hebben heel veel ideeën daarop gedaan. Dus we zijn echt volop aan het kijken. Hoe zouden de panden eruit moeten zien in richting van de tuinen. Dus ik denk dat je de komende jaren elke keer weer een mooie ontwikkeling gaat zien. Zoals komend jaar hoop ik, als de vergunningen meezitten, de aanpak van de Keltische tuin. Dat die weer op niveau is en dat het weer genieten is.
2: Dus dat het gewoon inderdaad, het blijft eigenlijk altijd doorgaan.
3: Ja, klopt. En steeds meer bezoekers, steeds meer mensen die weer weten dat we bestaan en dat we bloeien.
2: Dat is altijd goed.
3: Ja, zeker.
0: Een bijdrage van Marco Hammega, collega van Oog, die gisteren dus met onder andere de directeur hier van de Hortus in gesprek ging om even te praten over dit festival, de geschiedenis van de Hortus en ook die Hortuswandeling mee te maken.
1: En gisteren was ook natuurlijk de officiële aftrap van het festival, toch?
0: Ja, dat was toen de wandeling hier uiteindelijk aankwam. En het is wel een beetje dom, want dit weekend is ook Tocht om de Noord. Dat is zo'n groot wandelevenement. En ik kwam hier vandaan rijden, omdat we hier natuurlijk de hele locatiestudio hadden opgebouwd. En toen zag ik allemaal mensen wandelen. En ik zei tegen Alexander, onze collega bij Oog, ik zei tegen hem, volgens mij zijn dat pieterpadlopers of zo. Of inderdaad Tocht om de Noordlopers. Maar die waren natuurlijk gewoon hier naartoe onderweg. Had ik helemaal niet meer bij stilgestaan.
1: Dan wijken ze wel heel erg af.
0: Nee, ze liepen hier gewoon bij de Dilgweg, hoor. Oh. Dus wat ik zei al, dat is niet een pieterpad inderdaad. Nee, dat klopt ook wel inderdaad. Dus die zijn hier aangekomen, kan ik bevestigen. Hey, zometeen krijg je de agenda voor de komende week en het nieuws uit Groningen hier gewoon bij Oog Radio. Maar eerst, Tonal Touch. Dit is Somebody Else's Lover bij Oog.

0: De groep gefront door Treintje Oosterhuis en haar broer Cheert. Uit de jaren 90's, de jaren 90 inderdaad. Total Touch, Somebody Else's Lover, hoorde je in Haren doet bij Oog Radio. Vanuit de Hortus, want hier is het Hortus Festival dit hele weekend. Maar er is meer te doen in Haren en omgeving. En dat gaan we nu even bekijken in de agenda voor dit weekend.
1: Want een kijkje nemen achter de deuren van agrarische bedrijven in de voormalige gemeente Haren. Het kan vandaag tijdens de derde editie van de Boerenfietstocht. De fietstocht is een initiatief van de Groene Ondernemers Haren. Deelnemers kunnen twee routes fietsen. Een route van 15 kilometer, de gezinsroute, en een route van 35 kilometer, de tourroute. Onderweg kun je een kijkje nemen achter de staldeuren en veel boerderijen hebben een stalletje waar je zelfgemaakte of streekproducten kunt kopen. Ook vind je langs de route informatieborden waar informatie staat over het landschap en de gewassen die je op een bepaalde plek ziet. De boerenfietstocht duurt nog tot 4 uur en je kunt starten bij de boerderijen van Hoving of Bolhuis.
0: Judith Legner en Boris Wanders presenteren morgen hun nieuwste boek, Nu ik mij zie. Dat boek gaat over long-covid en is gebaseerd op eigen ervaringen en in samenwerking met 12 long-covid-patiënten. De sobere, maar vaak indringende zwart-wit portretten van Judith Legner, zelfpatiënt en fotograaf, geven een schrijnend gezicht aan deze ziekte. De gedichten van haar partner Boris Wanders meanderen als een soort tweede stem door het boek. De foto's en teksten bieden zo een confronterend beeld van een onzichtbaar leven dat getekend wordt door uitputting en levend verlies. De boekpresentatie is om 2:30 in Boomke Boeken. En aanmelden kan via Geboekt in Haren. En het adres daarvan is bekend. Geboektinharen.com. Nou, het is 1:58 in Haren doet. De hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van hele Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen komt met een nieuwe leegstandsverordening om langdurige leegstand en verkrotting van panden beter aan te kunnen pakken. Aanleiding is onder meer de situatie aan de Kerkstraat in Haren. Daar staan twee woningen al tientallen jaren te verpauperen. De panden zijn eigendom van supermarktconcern Ahold. Volgens wethouder Jalte Haan heeft de gemeente nu onvoldoende juridische mogelijkheden om tegen de situatie op te treden. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie of een directe dreiging voor de omgeving. De nieuwe verordening moet daar een verandering in brengen. Het college verwacht de verordening in het tweede kwartaal van volgend jaar aan de gemeenteraad voor te leggen. En een 44-jarige inwoner uit de stad Groningen is omgekomen bij het verkeersongeval aan de Eemshavenweg in Sint-Anne. Vrijdagochtend zijn een vrachtwagen en een personenauto op elkaar gebotst. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. En met zo'n 150 activiteiten wordt vandaag Nationale Burendag gevierd in de gemeente Groningen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. In onder meer Ten Boer, Haren, Meerstad en verschillende wijken in de stad organiseren bewoners activiteiten. Van samen barbecuen en picknicken tot klussen en opruimen van het afval. En in Thesingen komen vandaag 500 hardlopers bijeen voor de jubileumeditie van de Thaisner Dorpsrun. Voor het eerst staat ook een volledige marathon van 42,2 kilometer op het programma. Die start om 1:00 middags. Later volgen de andere afstanden. Zo'n 80 vrijwilligers helpen mee om het evenement in goede banen te leiden. En dan nog even het weer voor dit weekend. In de middag blijft het droog en met geregeld zon wordt het 19 graden. De wind komt uit het noorden en is zwak of matig. In de nacht naar morgen daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Overdag is het warm na zomerweer met 22 of 23 graden als maximumtemperatuur. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft droog. En de zuidoostenwind is matig. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel, hele Janne Lang. Verkeer voor Groningen bereikbaar op Oog Radio. Eén plek waar je even op moet letten, dat er is een melding namelijk. De A28 Groningen-Zwolle bij de afrit Groningen-Zuid is de rechte rijstrook dicht. En dat heeft alles te maken met een spoedreparatie al daar. Haren doet wanneer je luistert, live vanuit het Hortus Festival, vanuit de Hortus in Haren dus. Met nu Bluff en Nielson, dit is Mannenharten.

Ed Sheeran en Curtains bij Oogradio in Haardoet. We zijn live in het Hortus Festival. In het Hortus Festival moet ik natuurlijk zeggen. Met Haardoet. Want dit weekend vieren we de Hortus. Het bestaan van de Hortus. En zijn voorlopers 400 jaar lang inmiddels. Ik zit allereerst even te kijken. Want het terrein hier is inmiddels een uurtje of anderhalf, twee bijna open. En we hebben hier vanuit onze locatieset, onze festivalradioset, hebben wij uitzicht op de ingangspoort van de Hortus, waar iedereen binnenkomt. Jij ook als je een e-ticket hebt gekocht. Dan kom je langs een mooie tent aan de rechterkant van het entreegebouwtje. En dan kom je door dat grote hek. En ik zit er eens even naar te kijken. Nou, volgens mij de eerste mensen komen zo voorzichtig aan binnendruppelen. En weet je wat zo leuk is? Het weer. Want zeg ik het en dan wordt het weer bewolkt. Dat is toch wel een beetje jammer boven de Hortus. Maar het is mooi weer. Een zonnetje, een beetje wolken. Oké, maar het is gewoon droog. Graad of 16 is het nu hier in Haren. De gevoelstemperatuur zal ook wel zoiets zijn. Alhoewel de vlaggen hier voor de deur wel een beetje wapperen. Maar er is genoeg te beleven hier in de Hortus in Haren. Hele Janne is al vast even naar buiten gelopen. Die komt zo ergens in de tuin voorbij. En dan gaat ze eens even kijken hoe het daar allemaal gaat. Maar ja, als je hier naartoe komt, wat vieren we dan eigenlijk? Hè? Het Hortus Festival betekent dat de Hortus wordt gevierd. Maar wat vieren we dan? Nou, het 400-jarig bestaan van de Hortus zou je misschien denken, dat is niet helemaal waar. Maar wel die van de voorloper. Want in 1626 begon apotheker Henricus Munting met een kruiden- en plantentuintje. Dat deed hij in de Grote Rozenstraat in de stad. Achter zijn huis kocht hij een lapje grond. En in 1642 ging die tuin over aan de Staten van Stad en Landen, zoals dat toen heette. Dus gewoon iets van de gemeente of zo. En toen kreeg via die weg de universiteit een plantentuin. Dat was eigenlijk de eerste Hortustuin. Munting kwam vervolgens in dienst van wat toen nog de academie heette. Dat is nu de RUG. Hij werd provinciaal botanicus en in 1691 werd de academie toen eigenaar van de Hortus. Nou, de Hortus had schulden dankzij het onderhoud van de tuin. En hoogleraren moesten in die tijd ook zelf een hoop tuinwerk doen. Dus dan was het wel logisch dat het een nieuwe eigenaar kreeg. Dat werd dus wat nu de RUG is, de academie. Ja, de Hortus was voor de universiteit vervolgens een plek om plantenonderzoek te doen. Dat gebeurde eeuwenlang op het stukje grond tussen de Grote Rozenstraat en de Grote Kruisstraat in de stad. Die tuin is er nog, die zit binnen in het complex van het Heijmansgebouw. Als Hortus werd het te klein en daarom kwam de plek waar we nu zijn in beeld, de plek in Haren. Want dit is het oude landgoed van het Huize de Wolf. Dat kun je kennen als je over de Rijksstraatweg rijdt. Misschien rij je er nu wel. Als je richting Haren rijdt, even naar links kijken, staat een hele statige villa met mooie bosjes. Volgens mij ook gesnoeid in de letters Huize de Wolf. Nou, de RUG kocht in 1917 het land van Huize de Wolf aan de Rijksstraatweg. En dat kon omdat de weduwe van de eigenaar van dat landgoed de gronden had verkocht aan de Nederlandse staat. En die bestemde het vervolgens aan de botanische tuin.

60 kon alles worden verhuisd en worden geopend hier in Haren. En daarmee is de Hortus nu bijna 60 jaar op deze plek open. Sinds 2012 is het geen onderdeel meer van de Rijksuniversiteit. Het is ook groter dan het bij de opening destijds hier in Haren was, door de aankoop van aangrenzende terreinen. En er zijn ook dingen bijgekomen, bijvoorbeeld de Chinese tuin, de Keltische tuin. En sinds 2023 is de gemeente Groningen eigenaar van de gronden van de Hortus. En het voormalige biologisch centrum hiernaast, daar zit nu de biotoop. Nou, de Hortus was in de loop der jaren ook het decor van diverse grote evenementen. Misschien herinner je het nog wel, China Light bijvoorbeeld, of de ijssculpturen die hier vaak hebben gestaan. En nu dus het Hortus Festival. Alhoewel de daadwerkelijke Hortus, zoals we die nu kennen, in 2042 dus pas echt 400 jaar bestaat, vieren we nu dat het zaadje voor de Hortus in 1626 werd geplant. Ja jongens, was wat. Maar het is allemaal gelukt. En daardoor kunnen wij nu genieten van al dat pracht. En als je dat dit weekend gaat doen, dan zien we je graag nog hier. En zo niet, hou hem op Oogradio, want dat vinden we ook lekker. Je hoort zometeen Just Stay, Jack Style en John. Turn the Lights Off komt er zometeen aan op Oogradio. Maar eerst is dit Dusty Springfield en In Private.

0: Just A, Jack Style en John en Turn the Lights Off bij Oogradio's Haren Doet. Live vanaf het Hortus Festival in Haren. Hele Janne, jij bent er op pad gegaan. Vertel, waar sta je?
1: Ik sta bij het Smaak naar Meer. En dan allemaal verschillende kramen. En ik ben toch wel wat heel bijzonders tegengekomen. En dat is dat er nu boekenleggers worden gemaakt. En ik, naast wie sta ik?
2: Ik ben Anke van Atelier Vink. En wij hebben een atelier in Haren in de Hub. En daar maken wij lampen van papier en vaasjes van papier en nog meer objecten. En we geven workshops, onder andere dus ook deze mini-workshop Druk de Natuur. Hier kunnen kinderen en volwassenen kunnen een kunstkaart maken of een boekenlegger. En die kunnen ze drukken op handgedrukt papier.
1: En wordt daar ook dan een speciaal soort materialen voor gebruikt?
2: We hebben lino's mee, we hebben blaadjes mee, veren mee. Van alles eigenlijk uit de natuur. En we hebben natuurlijk het handgeschepte papier mee waar op gedrukt wordt.
1: En wat is het verschil tussen handgeschept papier en normaal printpapier?
2: Nou ja, normaal printpapier, dat kun je overal wel kopen natuurlijk. Dat kennen we wel. Dat hele dunne A4 papier waarop getekend wordt. Bijvoorbeeld handgeschept papier, dat maken wij in ons atelier. En dat is natuurlijk een ambacht waar wel heel veel meer werk in gaat zitten. En dat is gewoon helemaal met de hand geschept. Van hergebruikt papier, van katoen, vezels, dus eigenlijk van alles. Ja,
1: ja, en over het ambacht gesproken, ik zie mensen er ook actief mee bezig al. De boekenlegger, van wat ben jij voor boekenlegger aan het maken?
3: Met een veertje.
1: En welke kleur ga jij gebruiken?
3: Blauw.
1: En heb je al een idee in welk boek je de boekenlegger gaat leggen straks?
3: Nee.
1: Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Maar vind je het leuk om dit te doen?
3: Ja.
1: En wat vind je leuk aan het maken van een boekenlegger?
3: Dat je dan zelf mag kiezen wat voor wat je erop mag.
1: Nou, dan wens ik jou heel veel plezier met het maken, want het wordt al hartstikke mooi.
0: Ja, hele Janne, dankjewel. Druk bezig met printen papier. Andere soorten papier, handgeschept papier. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar goed, oké. Je kunt het allemaal beleven als je zelf langskomt hier op het Hortus Festival. Het hele weekend, vandaag tot 5 uur en morgen van 10 tot 5 kun je langskopen. Koop je tickets vooral. Kan online via de website van de Hortus, hortusharen.nl/festival. Maak als je abonneehouder bent, dan kun je gewoon langs de receptie. En dan voor een gereduceerd tarief meen ik naar binnen. Het is allemaal geregeld, dus ja, kom gewoon langs. Of hou hem gewoon op Oogradio, dat vinden we ook leuk. Dan krijg je alles hiermee. En de beste muziek, zoals Sven Seliers. Dit is Somebody New.

0: ook net weer binnen. Oh, je hebt gelijk koffie meegenomen, lekker.
1: Ja, zeker als je dan toch onderweg bent.
0: Heel goed, allemaal papier, man. Heb je ook wat meegenomen? Papier bedoel ik, hè?
1: Nee, geen boekenlegger nog meegenomen.
0: Maar er is dus genoeg te beleven, hè? Want jij bent dus net buiten geweest. Ik heb de kans toch niet gehad. Dat ga ik even naar de uitzending doen. Maar hoe gaat het daar buiten verder?
1: Ja, het begint wel langzaam aan drukker te worden. Je ziet veel mensen een beetje rond. Maar er kunnen denk ik echt nog wel wat mensen bij.
0: Nou, heel goed. Kom vooral naar de Hortus toe. Of blijf deze festivalradio volgen. We zijn vandaag nog tot 1 uur bij je. En morgen, tijdens de tweede dag van het Hortus Festival, hebben wij een extra uitzending morgenmiddag van Hagedoet. Van 2 tot 5 hier vanuit de Hortus. Dus dat vinden wij hartstikke leuk. Wat mij betreft, eerst maar even het NOS-journaal doen. En dan hoor je zo meer van wat er speelt. Dus tot zo.
2: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op hun buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen... het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein. Maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, dat doen we net alsof we dat van die bui niet hebben gehoord. Want dat zou toch jammer zijn, hè, dat je naar de Hortus komt, dat je nat regent. Dus dat noemen we selectieve ontkenning. Het gaat niet regenen bij deze. Oog Radio met het verkeer door Groningen bereikbaar. Geen vertragingen momenteel of wegafsluitingen. Wel even 1 plek met een melding. De A28 is dat. Groningen-Zwolle. Bij de afrit Groningen-Zuid is de rechte rijstrook afgesloten. Dat komt door een spoedreparatie.
2: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
0: Zo is het nog een uur. Haren doet vanuit de Hortus tijdens het Hortus Festival bij je met nieuw Sommieu en Feels Part 2.
5: Het geluid van Groningen.
0: Goeie. Goedemiddag.
2: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Son Milieu en Feels Part 2 aan het begin van het laatste uur voor vandaag Haren Doet vanaf het Hortus Festival. Morgen zijn we er ook nog met een extra uitzending van 12 tot 5. En dit uur wordt heel erg leuk. Ik zit eventjes namelijk op het programma te kijken en ik zie dat onder andere straks om 1 uur de eerste van een drieluik is van optredens van het houtquintet Blaas Vaak. En voordat het zover is, komt een afvaardiging van hen hier bij ons in de festivalstudio van Oog Radio langs. Dus dat zometeen. Maar eerst gaan we eens eventjes naar het park toe, want Hele Janne is daar. Ja, Hele Janne, waar sta jij op dit moment?
1: Nou, we kijken natuurlijk veel naar het verleden van de Hortus, maar het is ook goed om naar de toekomst te kijken. En dat wordt vandaag gedaan bij de tent van de toekomst. En ik sta hier ook naast iemand die daar alles over kan vertellen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De tent van de toekomst, wat houdt dat in?
2: Nou, hier presenteren we eigenlijk wat wij de laatste tijd hebben bedacht als basisvisie voor de ontwikkeling in de toekomst. En we hebben ook voorbeeld van 3 dingen die echt concreet aan het worden zijn. Of zelfs al op de rol staan om uitgevoerd te worden.
1: Want wat is er een beetje, noem eens iets wat er in de toekomst gaat gebeuren?
2: Oké, dan kunnen we misschien best even beginnen met wat wij willen. Ja. Als Hortus. Wij willen verhalen vertellen. Dat is wat we willen. Dat is de basis van alles. En daar moet je dus onderwerpen voor hebben. En je moet ook weten waar je aan te houden hebt. Dus wat wij bedacht hebben, dat is, we hebben 3 ingangsthema's. Biologie, gebruik van planten en hoe mensen geïnspireerd raken door planten. Daar horen thema's bij, bij deze 3 uitgangspunten. We hebben 12 thema's bedacht waarbinnen we verhalen gaan vertellen. En dat zijn thema's voor biologie, bijvoorbeeld evolutie, voor planting, diversiteit. Voor, nou ja, noem eens wat, inspiratie, thema of perspectief inspiratie. De schoonheid van planten, de ontwikkeling van tuinen, symboliek van planten en dat soort dingen. En alles wat er tussenin zit. Nou, hier aan de rechterkant zie je dus een paar concrete voorbeelden.
1: Ja, ik zie een vleesetende plantenkast. Nou, dat vind ik wel een beetje spannend klinken.
2: Ja, nou ja, dat is ook. Het is in die zin spannend dat het heel bijzonder is dat het kan bestaan. En dat je daar hele mooie verhalen over kunt vertellen wat betreft evolutie en nou ja, ecologie en hoe planten zijn opgebouwd. Dus dat is een heel concreet biologisch verhaal.
1: Ja, want ik zie sowieso wel interessant een soort tijdlijn in jullie tent staan. Ja. Waarin staat van wat er allemaal ook gaat gebeuren. En jullie gaan echt al doordenken tot 2031.
2: Zeker, zeker. Wij willen gewoon het liefst een wat langere termijn planning hebben van dingen die we willen gaan realiseren. En het is eigenlijk de bedoeling dat wij de thematiek die wij bedacht hebben, dat wij die in een jaar of 5 echt compleet voor het voetlicht kunnen brengen. En het liefst zo dat er een goede balans is tussen de verschillende thema's en de uitgangspunten.
1: Ja, want ik zie al mensen kijken van wat gaat gebeuren. Maar is het ook het idee dat jullie vandaag echt input ophalen van bezoekers?
2: Dat is altijd mogelijk. Ik ben hier al sinds 10 uur gesprekken aan het voeren. Mm-hmm. En daar komt van alles voorbij wat ik gewoon mee kan nemen in mijn eigen idee.
1: En wat is er iets wat je al hebt gehoord en je is bijgebleven?
2: Ja, iets wat het meest voorkomt, dat ze mensen het meest vinden dat er misschien een fietspad doorheen komt. Maar wat ik voornamelijk heb gehoord, dat is veel bijval over de insteek in die 3 thema's. En nou ja, mensen, er zijn heel veel mensen die van de Hollandse Keltische Tuin houden bijvoorbeeld. En die vinden het dan heel fijn dat het plan is om dat weer helemaal op te knappen.
1: Want komt er een fietspad door de Hortus heen, hoor ik dat nou goed?
2: Nou, dat is wat ik te horen krijg. Ik weet zelf van geen concrete plannen. Ik weet wel dat het ooit eens een keer geopperd is om dat weer open te maken voor verkeer tussen de Rijksstraatweg en de Kerklaan. Ik weet zelf van helemaal niet van enige concrete plannen.
1: Wat zou je ervan vinden als er daadwerkelijk een fietspad door de Hortus komt?
2: Nou, dat wordt een heel moeilijk verhaal. Ja, ik zou er zelf beslist niet voor gaan eigenlijk. En ik denk dat de buren daar ook wel bezwaar tegen zal maken. Nogmaals, concreet is mij helemaal niks bekend hoor.
1: Nee, want de andere dingen zijn wel concreet. En daar kan je vandaag bij de Tent van de Toekomst. En dat is bij de ingang van de Smaak naar Meer Markt. En dan wil ik heel erg bedanken.
2: Dankjewel.
0: En jij bedankt, Helianne. Ja, een fietspad door de Hortus. Nou, laten we dat niet hopen, zeg. Snel terug naar de studio, Helianne, zou ik zeggen. Want zometeen het nieuws uit de dorpen. We gaan zometeen nog haren rond in onze nieuwe rubriek Haren Rond. Deze week met een boekentip. De boekentip komt van Boomke Boekhandel hier in Haren. Natuurlijk is er nog de agenda voor de komende week en het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Kortom, genoeg te beleven hier op Oog Radio tot 1 uur tijdens Haren Doet. Nu No Doubt. Dit is It's My Life.

0: het scheerapparaat. Ja, uit. No doubt and it's my life.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De gemeente zet in op een vuurwerkvrije jaarwisseling. Mensen die vuurwerk nog in het bezit hebben, krijgen de kans om het op 5 oktober in te leveren aan de Duinkerkerstraat. Het gaat om vuurwerk uit de categorie F2 en zwaar illegaal vuurwerk. Aan het inleveren zijn geen consequenties verbonden. Het kan anoniem en achteraf krijg je ook geen boetes. En Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro wil van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat weten wat hij vindt van de passagierscijfers van Groningen Airport Eelde. Kreuger stelt die vragen omdat het aantal passagiers al een aantal jaren daalt. Het Kamerlid stelt de vragen mede omdat het kabinet voorbereidingen treft om vanaf oktober volgend jaar Lelystad Airport open te stellen voor 10.000 commerciële vliegtuigbewegingen per jaar, waaronder vakantievluchten. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van Groningen Airport Eelde. Kreuger wil dat de minister nut, noodzaak en doelmatigheid van deze rijksbijdrage opnieuw gaat beoordelen en de Kamer over de uitkomsten daarvan gaat informeren. En Nout uit Haren heeft net niet gewonnen tijdens de nationale finale van het Junior Songfestival. Samen met zijn groep The Crossovers wist hij 29 punten te behalen vanuit de kinderjury, vakjury en de kijkers thuis. Wel gaat er uiteindelijk een Groningse inzending naar het Eurovisie Songfestival in Malta. Maria staat 24 oktober met haar nummer Stronger Together in de internationale finale. En heb jij ook nieuws? Deel me met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel Helene. We gaan ook hier vanuit de Hortus gewoon Haren rond zometeen met onze rubriek Haren rond. Deze week een boekentip vanuit Boomker Boeken. Dat zometeen, na James Blunt, Stay the Night.

0: Just Stay the Night. James Blunt was dat bij Haren Doet.
1: Haren Rond.
0: Ja, we gaan iedere week Haren Rond in onze nieuwe rubriek. En deze week een boekentip, want Boomker Boeken deelt elke maand een boekentip om te lezen. En deze keer gaan we het hebben over een boek die wat heel toepasselijk is bij de Hortus en het Hortus Festival eigenlijk. Hè. Het gaat over de natuur. De herfstdans, ode aan de seizoenen van Angela Harding. Aan de telefoon Sam Hidding van Boomker Boeken. Goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hoi. Ja, want jullie hebben een mooi boek gekozen volgens mij. Hè? Wel een beetje een thema bij de Hortus ook.
2: Ja, dat vonden we ook wel heel erg leuk om uit te kiezen. Want we hebben eigenlijk ook best wel een brede natuursectie bij Boomker. En vinden het altijd belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Dus extra leuk dat we een boek mochten uitkiezen voor deze uitzending.
0: Helemaal goed.
3: Ja, want jij zei ook van het is echt een toepasselijk boek nu voor deze tijd van het jaar. Want het gaat echt over de herfst en de natuur.
2: Ja, klopt. Ja, de titel van het boek is natuurlijk De Herfst Danst. En het is een boek, het is eigenlijk een soort van kunstboek, samen met, samengesteld met gedichten. En de kunstplaten die zijn dus gemaakt door Angela Harding. En dat zijn allemaal platen over dieren en bomen en planten die vooral veel te zien zijn in de herfst.
0: Ja, dus wat is het dan? Is het dan een leesboek of meer een kijkboek?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje een combinatie. Het is niet echt... Het is niet een ik lees het in één zit uit, zeg maar. Het is echt de bedoeling om er, een momentje van te maken. En dan gewoon af en toe eens open te slaan en te genieten van, de mooie platen die je ziet. Maar dus ook de mooie gedichten die erbij zijn uitgezocht. Want dat is dus, dit specifieke boekje is samengesteld door Gaite Jansen. En zij heeft dus verschillende gedichten van verschillende auteurs uitgekozen bij de platen van Angela Harding.
0: Ja, maar kun je iets meer over Angela vertellen? Wat doet zij normaal gesproken?
2: Nou ja, zij is dus een grafisch kunstenaar. Zij maakt kunst vooral met linosneden op dit moment. Ze heeft bijvoorbeeld ook de cover ontworpen van het bekende boek Het Zoutpad. En dus daar kennen denk ik de meeste mensen het van qua omslag. En ze heeft heel erg een focus op natuur en heel erg op dieren. Dat vindt ze heel erg belangrijk.
3: Ah. Ja, want het boek, je moet het eigenlijk een beetje omschrijven, toch als een soort ode.
2: Ja, een beetje een ode aan de seizoenen dus, wat er eigenlijk ook al staat in de ondertitel. En ook inderdaad de waardering voor de natuur, die schijnt er heel erg in door. Ja.
0: Precies. Nou, volgens mij is dat een mooie boekentip. Kun je iets meer nog vertellen over? Want ik neem aan, jullie hebben hem gewoon op voorraad, denk ik, dan ook op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja, hij is net 12 dagen uit.
0: Kijk, dus heel goed.
2: Hij is heel recent, ja. Ja.
3: En ik zag ook dat zij hier ook nog in de varianten voor de herfst, zomer en winter is, toch?
2: Ja, klopt. Ah. Al die platen die zijn al uit in het Engels. Dus er is al een bundel met, Engelse teksten erbij. En nu is hij dus in het Nederlands, met ook echt Nederlandse auteurs. Komt hij nu uit. Dus De Lente Bloeit, die is al uit. En dit is de tweede van de bundel. Dus ik ga ervan uit dat er voor de winter en de zomer er ook nog aan gaat komen.
0: Ja, en heb je dan ook mensen die daar al naar vragen bijvoorbeeld? Die hem kopen en die zeggen, hey, als straks winter of zomer komt, dan moet je me even op de hoogte stellen, zeg maar.
2: Nee, dat nog niet. Tenminste, ik persoonlijk nog niet. Misschien bij mijn collega's wel. Ja. Maar we merken wel de hele positieve reacties. Omdat mensen die gaan echt aan op deze platen, ja.
0: Ja.
3: Nou, het is in ieder geval een interessant boek om even te lezen, denk ik. Zeker nu met de herfst in aantocht. En wellicht als je terugkomt van het Hortus Festival.
0: Ja, zo is het. Hey, even één ding, Sam. Hè? Want dit is de eerste keer dat wij elkaar spreken hier in het onderdeel Haren Rond. We hebben vaker met Boomke natuurlijk gebeld. En daar hebben we het altijd wel over gehad. Van, goh, hè, je hebt dingen als BookTok of überhaupt dat er in Haren veel wordt gelezen.
2: Ja.
0: Maar nu zijn mensen terug van vakantie. Dat is volgens mij sowieso wel een tijd waarin er veel wordt gelezen. Maar... merken jullie nu nog steeds een toename bijvoorbeeld in het aantal klanten wat jullie bijvoorbeeld ook krijgen?
2: Als in dit jaar of gewoon?
0: Ja, gewoon in het algemeen. Als je over langere periode kijkt, wordt er inderdaad meer gelezen en merken jullie dat?
2: Ja, zeker wel hoor. We merken wel dat het weer, eigenlijk sinds de coronatijd is het wel best wel weer aan het stijgen hoeveel mensen lezen. En wij hebben ook het geluk dat in Haren gewoon echt heel veel wordt gelezen. Dat is heel erg opvallend. En ook dat de kinderen vooral heel erg worden gestimuleerd om het lezen op te pakken.
0: Ja, en volgens mij zijn jullie ook sowieso een unieke boekhandel. Want coöperatief, dat zie je niet zo vaak.
2: Nee,
0: jullie zijn geen commercieel bedrijf in die zin eigenlijk, hè? Tenminste, jullie zijn eigendom niet van een conglomeraat of zo, maar gewoon van mensen.
2: Nee, klopt. Ja, van mensen inderdaad.
0: Ja, precies. Hartstikke leuk. Nou, we gaan elkaar vaker spreken. Dus ik ben benieuwd naar de boekentip die er de volgende keer weer aankomt. Voor nu, dank je wel. En het boek, dus De Herfstdans, Ode aan de Seizoenen van Angela Harding. Als ik het goed begrijp, Sam, zowel in het Engels als in het Nederlands verkrijgbaar bij jullie op dit moment in de zaak.
2: Zeker.
0: Nou, helemaal goed.
2: Heel goed. Dank je wel.
0: Dank je wel ook. Fijn weekend. En we spreken elkaar binnenkort weer, Sam. Hoi, hoi. Nou, dat alles hier in Haren doet Haren rond, ook gewoon in de Hortus. Zometeen de agenda en het nieuws na Santana en Rob Thomas. Dit is Smooth.

0: jaren doet. Live vanuit de Hortus tijdens het Hortus Festival op O-Radio. Met Santana en Rob Thomas en Smooth. Ook in Haren doet. Vanuit de Hortus kijken we gewoon wat er allemaal te doen is in Haren en omgeving. En dat doen we in de agenda nu voor de komende week.
1: Ja, en deze week is het Kinderboekenweek. Bonkerboeken organiseert de hele week activiteiten binnen het thema Spot On. Woensdagmiddag gaat illustratrice Mirjam Berendschot tekenen en knutselen met de kleintjes. Het begint om 3:00 en ook is die middag vanaf 1:00 de kinderkassa geopend. Kinderen mogen hun boek zelf afslaan aan de kassa, feestelijk inpakken en afrekenen met hun grootouders of anderen. Donderdag om 3:00 leest Gerda Elema voor uit Wereldreis voor het slapen gaan.
0: Dat was wat voor mij geweest. Er bestaat een foto van mij bij Sinterklaas intocht op mijn vaders werk. Dat was in de kantine van het werk. En daar heb ik geen aandacht voor Sinterklaas, maar daar heb ik aandacht voor de kassa.
1: Dat is ook wel, leuk zo. Ja. Dus ik denk een leuke ervaring
0: precies,
1: is voor een kind.
0: Precies. En ik heb nog bij geld afgerekend tegenwoordig. Is makkelijk.
1: Nou ja, weet je, mijn zoon die verkoopt het hele jaar door ijsjes. Dus
0: nu
1: daar
0: al?
1: Is het ook al wat voor.
0: Maar
1: ja.
0: Hoe oud is hij?
1: 2,5. Maar dan, dan zoeken ze een tafel en dan spelen ze Bali.
0: Oh.
1: En dan is een ijsje te koop.
0: Heel goed, vroeg erin. Hey, autodelen is leuk, goedkoop en gezond. En het kan met of zonder eigen auto. Er is altijd wel een vorm die bij jouw situatie past. Interessant voor de bewoners van de Harense wijk Oosterhaar. Binnenkort wordt daar de 4e elektrische deelauto geplaatst. Dinsdag is er een informatieavond over die deelauto's. Die vindt plaats in buurthuis de Mellenshorst. De informatieavond begint om 7:45. En aanmelden daarvoor kan bij Duurzaam Haren. Google dat gewoon eventjes en dan kom je daar ongetwijfeld wel uit. Nou, het is de hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je hier op O-Radio van Helianne Lammerts.
1: Goedemiddag. De gemeente Groningen komt met een nieuwe leegstandsverordening om langdurige leegstand en verkrotting van panden beter aan te kunnen pakken. Aanleiding is onder meer de situatie aan de Kerkstraat in Haren. Daar staan twee woningen al tientallen jaren te verpauperen. De panden zijn eigendom van het supermarktconcern Ahold. Volgens wethouder Jalte Haan heeft de gemeente nu onvoldoende juridische mogelijkheden om tegen de situatie op te treden. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie of directe dreiging voor de omgeving. De nieuwe verordening moet daar verandering in brengen. Het college verwacht de verordening in het tweede kwartaal van volgend jaar aan de gemeenteraad voor te leggen. En een 44-jarige inwoner uit de stad Groningen is omgekomen bij het verkeersongeval aan de Eemshavenweg in Sint-Anne. Vrijdagochtend zijn een vrachtwagen en een personenauto op elkaar gebotst. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. En met zo'n 150 activiteiten wordt vandaag Nationale Burendag gevierd in de gemeente Groningen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. In onder meer Ten Boer, Haren, Meerstad en verschillende wijken in de stad organiseren bewoners activiteiten. Van samen barbecuen en picknicken tot klussen en het opruimen van het afval. En in Thesingen komen vandaag ruim 500 hardlopers bijeen voor de jubileumeditie van de Thaisende Dorpsrun. Voor het eerst staat ook een volledige marathon van 42,2 kilometer op het programma. De start om 1:00 middags, later volgen de andere afstanden. Zo'n 80 vrijwilligers helpen mee om het evenement in goede banen te leiden. En nog even het weer voor dit weekend. In de middag blijft het droog en met geregeld zon wordt het 19 graden. De wind komt uit het noorden en is zwak of matig. In de nacht naar morgen daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Overdag is het warm na zomerweer met 22 of 23 graden als maximum temperatuur. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft droog. En de zuidoostenwind is matig. En dit was het O-Radio Nieuws. Morgenmiddag om 2:00 zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site ochtv.nl, onze sociale media en de Oog.
0: Dank je, Helianne. Haren doet vanaf het Hortus Festival. Goedemiddag. De laatste

0: toch een beetje terug de 70s in met de laatste Bruno Mars. On My Soul hoorde je bij Haren Doet op Oog Radio. We zijn in de Hortus Festival Radio aan het maken. In het kader van het Hortus Festival. Waar 400 jaar Hortus en zijn voorgangers worden geëerd. En dat gebeurt onder andere met muzikale omlijsting. Het houtquintet Blaas Vaak treedt als onderdeel van die muzikale omlijsting op hier in de Hortus. Wat is zo'n houtquintet nou en zijn ze er al een beetje klaar voor? Nu is er hier een hele verzameling aan mensen hier in de studio. We hebben er even twee bij de microfoon gehaald. Herman en Anna van dat houtquintet. Goedemiddag beiden.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey. Ja, want laat ik even beginnen met Herman. Volgens mij wij een houtquintet. Blaas Vaak, mooie naam. Maar wat is een houtquintet?
2: Klassiek. Samengesteld muziekgroepje. Dus dat is eigenlijk net als een strijkkwartet, zeg maar. Zo heb je ook een blaasquintet. Fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. Daar bestaat het uit. En daar is veel muziek voor.
0: Veel muziek voor. Ja. Want waar moeten we dan aan denken? Wat voor muziek is er dan? Is dat klassiek? Is dat pop? Kan het alles zijn? Wat komt er voorbij?
2: Ja, het kan alles zijn. Blaasquintetten zijn ontstaan in de 18e eeuw. En toen hadden we nog geen Spotify en nog geen cd's. En als je toen toch een beetje muziek thuis wilde hebben, dan had je een blaasquintet. Want die zijn voordelig. En die kunnen eigenlijk alles spelen. Ja. Dat is het idee.
0: Ja, precies. Ja.
3: Want Hanna, hoe lang speel jij dit instrument al?
1: De dwarsfluit?
3: Ja.
1: Oh, die speel ik vanaf mijn 9e. Dus dat is al heel erg lang.
0: Ja. En hoe kom je dan in Blaas Vaak terecht?
1: Herman belde mij op een gegeven moment. Ze hadden een fluitist erbij nodig.
0: Ja. Maar dus jullie kenden elkaar al?
1: Nee, wij kenden elkaar niet. Dat gaat heel vaak via. Hij heeft rondgevraagd van, weet je nog een fluitist die eventueel interesse heeft?
2: En zo is het gekomen.
1: Ja, zo is het gekomen. Zo ben ik erbij gekomen.
0: Ja, dus dit is eigenlijk gewoon een soort scene waarin iedereen elkaar wel een beetje kent, begrijp ik. Oké, en dat is een beetje de radiowereld. Ons kent ons.
1: Klassiek is echt ons kent ons.
0: Ja, precies.
3: En Herman, hoe lang speel jij al?
2: 35 jaar.
0: Ja. En welk instrument?
2: Wat?
0: Welk instrument?
2: Hobo.
0: Hobo.
2: En ik ben een beetje laadbloeier. Ik begon toen ik 28 was.
3: Je bent nooit te oud om een instrument te leren.
2: Dankjewel.
0: Ja, goed. Vandaag dus optreden in de Hortus. En ik hoorde net van jou, Anna, dat ik zat even hier. We hebben hier zo'n mooi tijdschema gekregen van de organisatie. En ik zit hier heel pontificaal. Oh, jullie gaan zo mee nu beginnen. En dat is in de stretch tent. En toen zei jij nee, want er staat een 8 graden.
1: Ja, dat klopt. We hebben ons omgegooid. Het eerste optreden weten we dat in de Chinese tuin is. Die andere twee hebben we nog niet gehoord.
0: Maar ze kunnen jullie overal kwijt? Of,
2: ja.
1: Ja, wij hoeven geen versterking of iets dergelijks. Wij zijn met z'n vijven akoestisch en zonder plugs.
0: Ja, precies.
3: En hebben jullie ook nog een speciaal programma qua muziek samengesteld in het kader van dit jubileum, van het 400-jarig bestaan, wat bij de Hortus past?
1: Ja, we hebben wel een keuze gemaakt om niet zwaar klassiek zeg maar, te spelen. Wel korte stukjes dat mensen ook even kunnen luisteren. Daarna eventueel weglopen of gewoon nog blijven staan.
2: Of met tomaten gaan gooien.
1: Ja, nou dat hopen we niet.
0: Nee, precies. Nu is het wel zo dat ik kan me voorstellen, houten instrumenten, die moeten vaak, die kunnen een beetje, die moeten wel gestemd worden, toch? Over het algemeen. Hoe gaat dat zo meteen? Want we zitten nu ruim een kwartier voordat jullie echt gaan beginnen. Dus jullie gaan zo meteen met de instrumenten daar in de Chinese tuin zitten. En hoe gaat dat dan verder? Hoe beginnen jullie dan straks?
2: Nou ja, ik blaas een A en dan blazen zij een A. En dan hebben we allemaal dezelfde A. En dan hoop ik dat de bessen en de siezen en ook allemaal een beetje meedoen.
0: Maar ik bedoel meer met de opwarmen van instrumentatie, zeg maar. Moet je daar nog iets speciaals voor doen? Of?
2: Wij vinden het wel lekker als we van tevoren even rustig kunnen inspelen. Ja. Maar ja, dat lukt niet altijd en dan doen we dat niet.
0: Nee, dus dat is niet. Eigenlijk, ik had het eigenlijk wel willen horen. Kan dat niet dan, als we toch gaan inspelen? Ik weet niet of dat. Ik vraag het hier zo acuut.
2: Nee, dat gaan we hier niet doen.
1: Nee, wij moeten wel even de rust vinden. Lopen, maar we zijn in deze samenstelling spelen we al 15 jaar. Dus we weten ook wel van elkaar de intonatie. En we komen altijd wel bij elkaar. Ja.
3: Zijn jullie al zelf op het festivalterrein geweest?
1: We zijn wel eerder bij de Hortus geweest.
0: Dus jullie weten waar je terechtkomt. Ja. Zometeen heel goed, heel goed. Zometeen dus in de Chinese tuin. En later vanmiddag, mochten mensen die luisteren nog willen komen kijken. Het is nog om 2:30 en 3:30, meen ik, hè?
2: Ja.
0: Dat jullie nog optreden. Alleen vandaag, dus wees erbij.
2: Wees erbij.
1: Ja.
0: Ik houd jullie niet langer op. Ga lekker zometeen naar de Chinese tuin toe.
3: En alvast inspelen.
0: Alvast inspelen, inderdaad. Dank dat jullie eventjes hier aan de microfoon wilden komen. En heel veel succes dit weekend.
2: Ja. Dankjewel.
3: Succes.
0: Graag gedaan. Haren Doet vanuit de Hortus met Bryan Adams en Heaven.

0: Het ritme van je weekend. Het geluid van Groningen.
1: Hey, it's Taylor Swift with my new song.
0: Haren doet.

gisteren uitgekomen van de re-release van haar album The Life of Showgirl. De encore noemt ze het eigenlijk. Taylor Swift, de single van Patient Zero. Nou, het is Haren Doet Waarnaar Je Luistert, live vanaf het Hortus Festival in Haren. 400 jaar Hortus en geschiedenis uit de Hortus wordt gevierd met van alles en nog wat aan programma. Er is onder andere muziek, er zijn activiteiten, bijvoorbeeld Keltische muziek en verhalen. Bo Treu is aanwezig vandaag en morgen.

0: dagen met hun drakendansen en zo zijn dat al onder andere.
1: Dat klinkt wel vet.
0: Maar... bij een safari kun je nog op. Nou, dat laat ik mooi even zitten, want dat vind ik doodeng. En er zijn allerlei workshops. En ook het Food Truck Festival, de smaak naar meer, vindt hier plaats. Maar uiteraard gebeurt er ook het nodige andere.
1: Misschien is het eerst nog even een huishoudelijke mededeling. En dat heeft te maken met het parkeren.
0: Ja, want dat is ook wel even goed om te zeggen. We hoorden net van de organisatie dat de parkeerplaats hier al vol staat. Dat heeft onder andere met jullie mooie belangstelling voor dit festival te maken. Maar het heeft ook met de overburen te maken, de hockeyclub Groningen.
1: Ja, die bestaan 100 jaar.
0: Zij vieren dat ze 100 jaar bestaan. Dus het advies is daarom om lopend of met de fiets te komen. Je kunt ook met het openbaar vervoer. Alleen denk er even aan. Lijn 51 die rijdt hier niet voor de deur langs, omdat de deelweg dicht is. Ik zit ook naar een grote witte zak op een bushaltebordje nu te kijken hier voor de deur. Dus daar kun je niet uitstappen. Reis even met de bus naar het Raadhuisplein, die bushalte. Dan is het een kwartiertje lopen of zo.
1: Ja, dus genoeg mogelijkheden nog.
0: Maar wat gebeurt er social met alles in Haren?
1: Gisteren was de kinderkledingbeurs Haren. Maar die hebben een beetje een vervelende ervaring gehad.
0: Vertel.
1: Want ze zijn teleurgesteld in de grote hoeveelheden afval wat door mensen wordt achtergelaten. Ze hebben daar geen mogelijkheid om dit af te voeren. En elke vrijwilliger moet nu de eigen container van thuis gebruiken om dit op te ruimen. Dus ze hopen op de volgende beurs dat iedereen zijn eigen afval, kapotte spullen, blikjes, etensresten, karton zelf weer mee naar huis neemt. Want zij zeggen van, ze waren echt nog uren bezig om alles op te ruimen.
0: Ja, precies.
1: En een andere mededeling is dat ze ook een goed doel altijd hebben. En dan kun je in vuilniszakken zeg maar kleding in doen en dan doneren aan het goede doel.
0: Ja.
1: Maar zij willen geen kledingzakken met afval gedoneerd krijgen. Want het is gewoon smerig dat afvalzakken tussen kleding zit. En dat moeten zij dan weer uitzoeken. En zo haken ook steeds meer goede doelen af, omdat mensen zo met de spullen omgaan. Ze zeggen van, we hopen dat iedereen hier een volgende beurs rekening mee wil houden. En voor sommige mensen, hashtag doe eens lief.
0: Ja, kijk, huishoudelijke mededelingen zijn natuurlijk ook gewoon welkom hier bij Haren Doet op Oog Radio. Tijdens het Hortus Festival en overal en nergens. Alles wat je op de socials te melden hebt, dat mag je natuurlijk laten weten. Via de Facebookgroep, de Instagram en de TikTok. Je vindt ons daar via Haren.

0: Charles en Eddie. Ja, die was er ook. Het was ook wel duidelijk te horen. Eddie, die was aanwezig. Would I lie to you, hoorde je. Nou, dat gaan wij ook zeker niet doen, want het is geen leugen wat ik je ga vertellen. Morgen zijn we er gewoon weer.
1: Ja, we nog een keer haren doen.
0: Hè? Zo is het. Ja, dat is wel waar eigenlijk. Ja. We gaan morgen een extra uitzending van Haren Doet maken. Ook dan zitten we hier weer in de Hortus, want dat zitten we vandaag ook. En dat heeft alles te maken met het Hortus Festival, wat plaatsvindt vandaag en morgen. Vanuit de Hortus hoor je dan alles wat er verder te
1: tafel
0: komt.
1: Ja, en ook meer live verslagjes nog.
0: Precies. Vandaag was ook meer een normale Haren Doet. Morgen willen we echt het druk gaan doen hier met alles wat er hier gebeurt. Dan ga je veel meer horen van wat de Hortus te bieden heeft dit weekend. En dan hebben we ook Ron en Willy hier rondlopen op verslag. Dus misschien kom je ze wel tegen.
1: Dat denk ik wel.
0: En dat
1: wel.
0: Zijn leuke mensen. Dus dat is zeker de moeite waard. Morgen dus, tussen 2 en 5 zijn we dan te horen. Direct aansluitend op de programma's van de regionale seniorenomroep, de RSO.
1: Ja, dus ik kan gewoon lekker blijven hangen.
0: Dus zo is dat. Hè. Ook hier op Oog trouwens, want Oogsport is het gewoon vanmiddag natuurlijk.
1: Ja, om 2 uur.
0: Als ik het goed heb, inderdaad wel om 2 uur. Er gaat er een hele hoop gebeuren. Er zijn allerlei voetbalwedstrijden wat alweer druk aan de gang is. Er is iets over wedstrijdbezoek van FC Groningen voor mensen met autisme, heb ik begrepen. Dus er is genoeg te horen straks. En na de klok van 1 hoor je gewoon de beste muziek op het geluid van Groningen. Dus ook daarvoor kun je hem lekker op de radio laten staan. Morgen dus zijn wij er weer. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Ja, we zitten mooi met elkaar opgeschreven dit weekend. Ja, we zien elkaar meer dan onze thuis.
1: Inderdaad. Maar ik wou zeggen, Tom, fijn weekend. Maar ik zeg nu tot morgen.
0: Tot morgen en geniet van Cat's Eye.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Ja, goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Oogsport van zaterdag 26 september. Mijn naam is Wouter van der Maden en we zijn deze week weer goed vertegenwoordigd langs de Groningse amateurvoetbalvelden. Bijvoorbeeld bij het zaterdagteam van Bikwik 1887. Zij spelen tegen stadsgenoot GVAV Rapiditas en langs de lijn Tom Hendriksson.
5: Ja, vandaag op het sportpark de Essenberg een Gronings onder rondje. Met de thuisspelende ploeg Bikwik 1887 tegen de blauwhemde GVAV Rapiditas. Waar we net zijn begonnen in de derde minuut. En waar het nog steeds 0-0 staat.
4: Ja, en eveneens in de derde klasse staan FC Leeuwenborg. Of FC Leeuwenborg moet ik zeggen. Tegen SC Loppersum tegenover elkaar. En daar staat Arend Kloosterhuis.
6: Je hebt op het sportpark van Leeuwenborg. Waar het zonnetje schijnt en het nagenoeg vindt stil is. Goede weersomstandigheden dus voor de wedstrijd van Leeuwenborg tegen FC Loppersum. Spelers komen nu net het veld op lopen en verwachten dat we binnen 2 minuten gaan afstappen.
4: Ja, goed. Later vandaag speelt Groen Geel ook nog tegen Gomos. Die wedstrijd is vanaf 3:15 hier live te volgen op Oog Radio. En ook praten we met de winnaar van het NK Fietscourieren. En hoor je het laatste sportnieuws en natuurlijk de beste muziek in
0: Oog Sport.
4: Maar eerst terug naar de voetbalvelden om te beginnen bij Bikwik tegen GVAV, Tom.
5: Ja, zoals ik al eerder zei, staat het hier nog steeds 0-0 in de vierde minuut. Waar er nog niet heel veel is gebeurd in de eerste minuten. En nou ja, waar langs de velden vooral het bij het publiek nog wordt gepronkt over de goudgloriedagen van GVHV en Big Quick. En waar toch de discussie was, nou ja, wie heeft nu in Groningen de beste jeugd? Daar zal nog zeker verder over worden gepraat. Maar nu GVHV de blauwhemden vandaag wat meer op balbezit spelen en het balletje mooi rond laten gaan. Maar ook wel veel op de lange bal wordt gespeeld door Big Quick. Die thuis spelen. Nu GVHV aan de linkerkant gaat naar binnen. Een mooie voorzet op de spits. Neemt hem aan. Waar de grensrechter toch wel vlag voor buitenspel. Maar de scheidsrechter daar niet in meegaat. En GVHV weer opent naar de linkerkant. Haalt de achterlijn. Gaat neer. En scheidsrechter fluit voor een corner. En wuift de zwalbe af van GVHV. Die toch naar een penalty zocht. Nog steeds hier tussen Big Quick en GVHV. In de vijfde minuut 0-0.
4: Ja, gaan we ook nog even naar Sportpark Leeuwenborg. Naar Arend bij Leeuwenborg tegen Loppersum.
6: Yes, deze wedstrijd is nu precies 30 seconden onderweg. Maar Leeuwenborg vandaag op jacht gaat naar de eerste punten van het seizoen. De ploeg staat momenteel laatste na een 4-0 nederlaag uit bij NEC Delfzijl. En een 0-3 verlies thuis tegen Wildermark. Op papier wordt dat vandaag in ieder geval geen makkelijke opgave. Loppersum begon namelijk een stuk beter aan het seizoen. Zij wonnen met 1-0 van datzelfde Delfzijl en speelden vorige week gelijk tegen Hoogezand. Waarmee Loppersum momenteel 5 staat. Leeuwenborg moet dus aan de bak. Of dat de eerste punt van vandaag gaat worden, dat weten we over 90 minuten. We zijn nu 1 minuut en 5 seconden onderweg.

0: level 42. Lekker om daar de sportmiddag mee te beginnen. Ja, straks schakelen we weer naar de sportvelden. Maar eerst even iets heel anders, want ja, ze fietsen vaak door de stad. Ja, de fietscouriers. Ja, en in alles wat enigszins sportief is, is natuurlijk een NK. Ja, en dus hebben we ook het NK fietscourieren. En die kent dit jaar een Groningse winnaar, namelijk David Brinkman van Breakaway. Welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Ja, ik zit hiernaast, de Nederlands kampioen fietscourieren.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe zit dat?
1: Ja, afgelopen weekend hadden we het NK fietscourieren. Het was in Utrecht georganiseerd. En 3 uur lang allemaal ritjes gereden. Grootste best gedaan. En toen werd ik Nederlands kampioen.
0: Ja, precies. Ja, het is niet een standaard ritje. Hè? Want met wielrenwedstrijden wordt er een parcours uitgezet. En dan ga je voornamelijk over de weg. Dit waren alle facetten die horen bij het fietscourier zijn, toch? Hoe zag het parcours eruit?
1: Ja, klopt. Ja, we reden op een industrieterrein. Dat is een afgesloten terrein. Daar heb je allemaal checkpoints ingericht. En het doel is eigenlijk om binnen de 3 uur die je daarvoor hebt, zoveel mogelijk ritjes te rijden. En zo slim mogelijk je route te plannen. Ja. En dat doe je 3 uur lang.
0: Ja, want het is niet alleen fietsen, het was ook trappen op en af, zag ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja,
0: en daar kwam jij als winnaar uit de bus.
1: Ja.
0: Ja, nou ken ik het vanuit het verleden ook wel. We hebben aan bedrijfsvoetbaltoernooien meegedaan en zo. Dan waren de fietscourierbedrijven erg fanatiek. Is het ook een fanatieke dag dan tussen de fietscouriers zelf?
1: Ja, zeker. Ik denk dat iedereen zet wel zijn beste bandje voor. We waren vanuit Groningen ook met 10 mensen heen gegaan. We kregen constant te horen van die jongens van Breakaway die zijn wel fanatiek. Jongens en meiden van Breakaway zijn wel fanatiek. Dus dat was erg leuk zo.
0: Ja, precies. Ja, en dan, dit is natuurlijk gewoon, jij bent fietscourier. Doe je dan ook nog wielrennen in je vrije tijd? Of is het gewoon echt het fietscourieren, dat is jouw ding, zeg maar?
1: Nee, ik ben ermee begonnen omdat ik al wielrende. Vind ik erg leuk om te doen. En ik dacht van ja, dat is een mooie combinatie. Trainen en werken tegelijkertijd.
0: Ja, precies. Ja, dan als snelste. Is het vaker? Was dit de eerste keer? Of,
1: Nee, het wordt voor mij al heel lang georganiseerd. Het is voor mij wel een paar jaar even verdwenen geweest van de radar. Maar sinds een jaartje of twee wordt het weer elk jaar opgepakt.
0: Dus jij gaat volgend jaar je titel ook weer gewoon
1: uiteraard, ja.
0: Verdedigen.
1: Zeker.
0: Goed. Ja, nee, fietscourier natuurlijk door de stad. Ja, dat lijkt me ook wel. Daar moet je ook snel zijn. Natuurlijk ook wel. Je hebt natuurlijk ook met verkeer te maken. Ja, hoe is dat eigenlijk verder hier in de stad? Is dat een beetje goed te doen?
1: Ik denk dat Groningen een hele geschikte stad is om te fietscourieren. Ja. Je hebt hier natuurlijk het circulatieplan, wat veel mensen wel kennen. Het is de stad die bij uitstek geschikt is om te courieren. Want je bent hier gewoon veel sneller per fiets dan met welke auto dan ook.
0: Nou ja, als iemand dan heel snel voorbij komt, dan zou dat zomaar eens David Brinkman konden zijn. Dankjewel. Hij won het NK fietscourieren in Utrecht afgelopen weekend. Ja, gaan wij weer naar de muziek en komen wij zo terug naar de velden, naar de amateurvoetbalwedstrijden waar wij vanaf 2 uur bij zijn. Tot zometeen. Oog.

0: van Maan. Maar gaan wij weer terug naar de voetbalveld om te beginnen bij Be Quick 1887, het zaterdagteam tegen GVAV Rapiditas Tom.
1: Ja, we zitten hier in de 16e minuut en het staat al 2-1 voor de thuisploeg Be Quick 1887 tegen GVAV. Waar GVAV eerst de treffer de 0-1 maakte in de 6e minuut uit een corner, een scrimmage die erin werd geschoten door Melchior Slachter. En Be Quick kwam daarna heel snel met een antwoord in de 14e minuut, waar Van der Kuig al de 1-1 maakte. En een minuutje later, in de 10e minuut, de nummer 10 van Be Quick, Lübeck, een mooi afstandsschot buiten de 16 strak linksonder in de hoek de 2-1 maakte. Waar Be Quick nu dus de overhand heeft. En nu mag doeltrappen aan het nemen is. Waar het eerst begon als best wel saaie wedstrijd, was dat binnen 5 minuten helemaal omgedraaid en krijgt het publiek waarvoor ze komen. Dus hier nog steeds in de 16e minuut 2-1 voor Be Quick tegen GVAV Rapiditas.
0: Doelpuntenregen dus op de Essenberg. Is dat ook het geval op Sportpark Leeuwenborg? Arend, jij staat bij Leeuwenborg tegen Loppersum.
2: Ja, zeker. Hier ook zeker geen saaie wedstrijd. We zitten inmiddels in de 12e minuut en de stand is 1-1. Eerste goal was voor Leeuwenborg na 5 minuten. Die een corner in de goal wist te werken. Loppersum reageerde na 2 minuten ongeveer met een prachtig afstandsschot. Deze was van Lahuis, ik denk zo'n 30 meter, die dus goed invloog. Verder, de score geeft een goed beeld van de wedstrijd. Het gaat op en neer. Spelers komen veel in de 16 van de tegenstander. Waar Loppersum nu ook weer in de 16 van de tegenstander komt. Maar de bal wordt onderschept. Het is inmiddels in de 13e minuut en de stand is 1-1.

0: I saw the sign op Oog Radio. En wij gaan snel weer terug, want het zijn twee aantrekkelijke wedstrijden die om 2 uur begonnen zijn. En allereerst Pickwick 1887, het zaterdagteam tegen GVV Rapiditas. Op de Essenberg staat ons verslaggever Tom.
1: Ja, hier op Sportpark Essenberg heeft GVV net de 2-2 gemaakt in de 24e minuut. Waren een heel mooi schot buiten de 16 op de volley werd genomen. De keeper Liam Tyler er nog wel met een katachtige redding aan zat. Maar toch het doel in vloog. Een hele mooie aansluitingstreffer van GVV. En waar deze kraken tussen de Groningse ploegen nou ja, echt volop in gang is. En het publiek krijgt waarvoor ze zijn gekomen. De oudste club uit Groningen, Pickwick 1887, laat wel een mooi spel zien. Beide ploegen die toch nou ja, een hele goede jeugd hebben, kan je zien in de basistechniek dat ze mooie driehoekjes vormen. En de bal nu in de nou ja, tweede periode van de eerste helft mooi op de grond houden en mooi voetbal laten zien. Maar GVV mooi terugkomt met de 2-2 in de 25e minuut. Hier nog steeds tussen Pickwick en GVV 2-2.
0: Ja, dus daar de stand in balans. Toen wij wegschakelden van Sportpark Leeuwenborg was het ook het geval bij Leeuwenborg tegen Loppersum. En dan vraag ik aan onze verslaggever Arend, is dat nog steeds zo?
2: Yes, dat is nog steeds zo. We zitten inmiddels in de 21e minuut. En waar eigenlijk de wedstrijd nou, vrij flitsend begon, is dat nu nou, wat afgenomen. Het spel bevindt zich vooral eigenlijk rond de middencirkel. Wel nog één vrije bal voor Loppersum, randje 16. Maneschijn mocht hij die bal nemen. Maar Wildeboer, de keeper van Leeuwenborg, wist de bal eigenlijk redelijk makkelijk te vangen. Verder nog geen grote kansen. Dit staat dus nog 1-1 en we zitten in de 21e minuut. Yeah.

0: BTS My Universe op Oog Radio.
1: Sport nieuws.
0: Gaan we naar het sportnieuws. Olympisch kampioen Marloes Oldenburger gaat weer roeien. 37-jarige Oldenburger stopte vorig jaar met haar topsportcarrière, maar heeft besloten opnieuw in de boot te stappen. Na de Olympische Spelen in Parijs, waar ze in 2024 goud won, besloot ze aanvankelijk te stoppen met topsport. Oldenburg bleef wel actief in de roeisport, als hoofdcoach bij GIAS, als wetenschapper bij de Roeibond. En toch wakkerde afgelopen juni het roeivuur weer aan, toen Oldenburg inviel bij de vrouwen 8. Afgelopen week maakte ze op Instagram haar rentree bekend. In 2028 zijn de Olympische Spelen in Los Angeles. Of dat ook haar doel is, is onbekend. Voor eventuele deelname aan de Spelen zou ze in december geselecteerd moeten worden bij het Nederlands team. Ja, de sportgala Groningen vindt dit jaar plaats op maandag 14 december in Martini Plaza. Net als de afgelopen jaren presenteert Dionne de Graaf de avond, waarop de winnaars bekend worden gemaakt in 5 categorieën. Sporter, sportploeg, sporttalent, aangepaste sport en de Groninger Sportparel. De prijs voor de Groninger Sportparel die klinkt nieuw, maar is slechts een andere naam voor de voormalige Breedsportprijs. De prijs voor een persoon, vereniging, organisatie of evenement die zich door middel van sport op een bijzondere manier inzet voor de Groninger samenleving. Tot en met 1 november kunnen Groningse kandidaten bij de gemeente voorgedragen worden. Nou, een voetbal Groningen liep vrijdagavond in Noord-Brabant tegen een forse nederlaag aan. Tegen Eindhoven, dat nog de volle buit had na 4 duels, werd met maar liefst 10-1 verloren. Voor het Groningen was het daarmee de 5e nederlaag op rij. De Groningers staan daarom puntloos 14e en laatste in de Eredivisie zaalvoetbal. Ja, in Amsterdam wonnen de dames van Dr. Anders 5-4 juist ruim van ons Zuid-Amsterdam. Bij rust stonden de studenten al met 3-0 voor. Ja, de promovendus kon in eigen huis na pas een half uur wat terugdoen. Toen stond het al 7-0. Dr. Anders 5-4, dat met 7-2 de eerste overwinning van het seizoen boekte. Ja, die staan een vorige week verloren team van Sven van Dam in eigen huis van FC Marlène. Dr. Anders 5-4 staat dus na 2 wedstrijden 4e in de vrouwenvoetbal Eredivisie. Vrijdag speelt Dr. Anders 5-4 thuis tegen Os Lusitanos. En dan gaan wij snel door naar de voetbalvelden. Want er wordt ook gevoetbald in Groningen, genoeg. En een van die wedstrijden is bijvoorbeeld Bikwik 1887 tegen GVAV Rapiditas. Op de Essenberg staat onze verslaggever Tom Hendriksson.
2: Ja, tussen de nummer 4 Bikwik en de nummer 9 van de derde klasse D, GVAV Rapiditas, staat het hier in de 32e minuut nog steeds 2-2. Waar GVAV wel nu echt de kansen krijgt van de rechtsvoor van GVAV, Diepnaran, die een mooi lopje op de lat had, waar Bikwik dus erg goed wegkwam. En 3 minuten later, in de 29e minuut, de aanvoerder van GVAV, Slachter, een kopbal had vanuit de corner, die net overging. Waar GVAV dus nu toch wat meer de overhand heeft in de wedstrijd. Wat vooral komt door de buitenspelers van GVAV. Twee balvaardige en technische buitenspelers van GVAV die mooi het spel maken. Waar Bikwik nu weer aan de bal is. Een mooi 1-2'tje heeft. In de 16 komt. Naar binnen snijdt. Geeft voor. En een schot van de spits van Bikwik 1887. San Mateo Boersma. Die de keeper goed keert. We zijn hier in de 33e minuut. En staat hier nog steeds 2-2 tussen Bikwik en GVAV.
0: Ja, dankjewel Tom. We kijken natuurlijk ook nog even naar de andere wedstrijden die gespeeld worden. Want zojuist zijn er een aantal wedstrijden in de eerste en de tweede klasse gestart. Waaronder Marum tegen Oranje Nassau en Broekster Boys tegen PKC 83. Ja, nou, we gaan natuurlijk ook die tussenstanden voor jullie in de gaten houden. En dan gaan wij natuurlijk verder schakelen, want er is nog een andere wedstrijd bezig. Namelijk Leeuwenborg tegen Loppersum op Sportpark Leeuwenborg. En daar staat onze verslaggever Arend Kloosterhuis.
3: Yes, en daar zitten we inmiddels in de 29e minuut. Eigenlijk vrij weinig kansen voor beide partijen na de 2 goals aan de 1-1. Er wordt opvallend veel lange ballen gespeeld van beide partijen, maar deze worden ook vrij snel dan weer onderschept. Ja, weinig kansen nog. Stand 1-1, minuut 29.
0: Ja, precies. Ja, en straks om 3 uur beginnen nog meer wedstrijden. En om 3:15 is er nog een wedstrijd waar we live bij zijn. Dat is namelijk Groen-Geel tegen Gomels. Verslaggever Paul Omta zou daarbij aanwezig zijn om verslag te doen. Ja, en verder nog om 3 uur start bijvoorbeeld ook nog HZVV tegen Velocitas. En Blauw-Wit 34 tegen Bikwik 1887 zondag. 2 wedstrijden dus in de eerste klasse. En natuurlijk gaan we ook jullie op de hoogte houden wat er verder gebeurt bij Bikwik en GVAV. Bij Bikwik tegen GVAV. En natuurlijk Leeuwenborg tegen Loppersum. Dat natuurlijk allemaal in deze uitzending van Oogsport. Maar we gaan eerst even uit. We gaan even lekker naar de muziek.

0: We gaan Shakira even onderbreken, want er is zojuist gescoord bij Be Quick tegen GVAV. Tom.
1: Ja, dat klopt, Wouter. Het staat hier 2-3. Waar ik al eerder het over had, over de balvaardige buitenspelers van GVAV, was er een prachtige actie van de nummer 14 van GVAV. Die diep naar Rijn langs de linksback van Be Quick met een mooie actie er langs ging en een mooi voorzetje gaf in de 16 op de tweede paal. Op de andere buitenspeler, de linksbuit van GVAV, Ben Daya, die in de 36e minuut de 2-3 binnenkopt. En waar het hier op en neer gaat als een handbalwedstrijd. En het publiek krijgt waarvoor ze komen. Hier nu bij Be Quick, GVAV in de 38e minuut 2-3 voor GVAV.

afgelopen WK. Maar goed. Het heeft allemaal wel met sport te maken. En wat ook met sport te maken heeft, zijn natuurlijk de wedstrijden waar we vandaag niet bij zijn, maar die wel gespeeld worden. Nou, dan beginnen we natuurlijk in de eerste klasse. Ja, dat is onder andere natuurlijk Broekster Boys tegen PKC 83. Om 2:30 begonnen. Maar daar nog geen doelpunten gevallen, voor zover wij weten. Ja, datzelfde geldt ook voor de wedstrijd tussen Velocitas en Hoogeveen. Nou, die wedstrijd is natuurlijk nog niet begonnen. Die begint om 3:00. Hetzelfde geldt voor Blauw-Wit 34 tegen Bikwik 8. 87, het zondagteam. Dat zijn dus de Groningse wedstrijden in de eerste klasse. En dan gaan we verder nog even kijken wat er nog in bijvoorbeeld de tweede klasse aan de hand is. Daar hebben we bijvoorbeeld Kollum tegen SC Stadspark. Ook die wedstrijd is om 2:30 begonnen. En daar staat het 1-0 door een doelpunt van Sil Koster van Kollum. Dus Stadspark op achterstand. Dan hebben we verder nog Marum tegen Oranje Nassau. Ook om 2:30 begonnen. Oranje Nassau dat vorig jaar voor het eerst deze eeuw degradeerde uit de eerste klasse naar de tweede klasse. En dat is dus ook een wedstrijd waar Oranje Nassau natuurlijk graag van wil winnen. Daar nog steeds dus 0-0. En datzelfde geldt ook voor Helpman bij Hogezand. Ook die wedstrijd om 2:30 begonnen. Daar ook nog steeds voor ons bekend 0-0. Nog even in de tweede klasse. Daar is Gorecht op bezoek bij Winsum. Daar nog steeds 0-0. Wedstrijd is ook om 2:30 begonnen. Ja, verder nog wedstrijden vandaag. Jazeker, om 3:00. DVC Appingedam tegen de Knikkerbockers in de derde klasse. En dan hebben we zo het rondje aardig rond. Behalve dan dat misschien nog twee clubs gemist worden in die tweede klasse. Dat klopt. GRC Groningen en Forward GSAVV. Ja, die spelen allebei morgenmiddag.

0: Great Expectations. Nou ja, het publiek dat met grote verwachtingen naar de sportvelden is getrokken, komt in ieder geval bij die Kwik 1887 tegen GVA Veden niet bedrogen uit. Al 5 keer gescoord en de eerste helft is nog niet eens voorbij. Ja, Tom, praat ons bij. Wat gebeurt er op de Essenberg?
1: Ja, zeker. Bij deze wedstrijd gaat het alleen maar heen en weer. Wat ik al eerder zei, het lijkt wel op een handbalwedstrijd. En het uithoudingsvermogen van beide ploegen wordt erg op de proef gesteld. We gaan steeds meer richting het rustsignaal hier in de 43e minuut. Dus ik ben benieuwd of beide ploegen dit niveau weer kunnen aantikken in de tweede helft. Bij Kwik had net een aardig grote kans waar de spits van Bie Kwik, die in de 9e minuut al had gescoord. Boersma weer met een laag schot in de 16 in de rechterhoek kwam. Maar waar de keeper van GVAV, Anthony Pornstra, hem goed keerde. Bie Kwik die nu wel weer de overhand heeft. Waar het toch echt mooi heen en weer gaat bij deze wedstrijd. En nu de linksback van Bie Kwik neer wordt gehaald door GVAV. Maar waar Bie Kwik ook direct weer de vrije bal neemt. Er zijn hele grote gaten deze wedstrijd en het gaat maar heen en weer. Dus ik ben benieuwd wat we de tweede helft gaan zien. We zitten nu in de 44e minuut tussen Bie Kwik, GVAV. En het staat hier nog steeds 2-3.
0: Ja, ook geen doelpuntloze wedstrijd op Sportpark Leeuwenborg bij FC Leeuwenborg tegen SC Loppersum. Ja, die club met dat Barcelona-logo. Ja, Arend, op Sportpark Leeuwenborg. Die wedstrijd zou daar ook richting de rust gaan. Hoe ziet het spelbeeld er bij jou uit?
2: Yes, we zitten inmiddels net in de 40e minuut en het spelbeeld is eigenlijk weinig veranderd. Er worden veel lange ballen gegeven die vervolgens snel worden onderschept. Maar net een minuut geleden ongeveer kwam Leeuwenborg toch wel door over rechts en wist een voorzet te kunnen geven. Hier kwam de keeper van nog tussen met de vuist. Maar legde deze bal eigenlijk vrij goed neer via een stuit op het hoofd van Gert van Leeuwenborg. En deze wist hem binnen te knikken. Dus de stand nu 2-1. We zitten in de 40e minuut.
0: Ja, hartstikke mooi, Arend. 40e minuut. Nog 5 minuten daar en de laatste minuten bij Bie Kwik GVAV. Die tikken ook weg. Daarom gaan we gelijk nog even terug naar de Essenberg, naar Tom Hendriksson.
1: Ja, het is de 45e minuut. Hier nog steeds 2-3. En we kijken naar de scheidsrechter, maar die heeft er nog zin in. En laat doorspelen. Bie Kwik gooit helemaal links in de hoek ver in de 16. En die wordt weggekopt door de aanvoerder van GVAV. En waar Bie Kwik hem wel weer veroverd en naar de rechterkant speelt. Een voorzet. En waar de spits van Bie Kwik net niet aan toe komt. Wat een beetje op de wedstrijd van Oranje gisteren leek. Waar Max Meerdink er net niet bij kwam. Kwam nu de nummer 9 van Bie Kwik er net niet bij. Sen Boersma. Het is een hele leuke wedstrijd. Die eerste helft met een doelpuntrijk eerste helft. Maar waar de scheids nu toch affluit. En we de rust in gaan met een tussenstand van 2-3 tussen Bie Kwik en GVAV.
0: Zo, 5 doelpunten dus in 1 helft in de derde klasse. Gaan we nog even naar het andere.

0: De Wit gaat hem nu voorgeven. En een... Ja, de bal wordt veel heen en weer getrapt. Maar nu uiteindelijk toch een goal. Van De Wit, moet ik zeggen. Bal werd nog een aantal keer geblokt door de keeper en de Loppersum-spelers. Maar kwam uiteindelijk dus wel voor de voeten van De Wit. En werkte ze nog net voor rust binnen. Zit er dus nu in de 43ste minuut en de stand is 3-1.
1: Nou, 3-1 dus Leeuwenborg tegen Loppersum. Ja, zometeen is het daar ook rust. En het is al rust bij Big Quick 1887. Het zaterdagteam tegen GVAV Rapiditas. Daar de ruststand 2-3. Ja, na het journaal van 3 uur komen wij terug bij die wedstrijden. En gaan we ook langzaam richting de derde wedstrijd van vandaag op Corpus. Groen-geel tegen Gomos. Dat vanaf 3:15 op oog. Ja, zometeen na de muziek gaan we eens even kijken wat er kan gebeuren in bijvoorbeeld het stadion de Euroborg. Als het gaat om een prikkelarm of prikkelvrij wedstrijdbezoek.

0: met jou.
1: De reis naar het stadion, het supportersplein, de kaartcontrole en een kolkende Euroborg. Ja, een bezoek aan een voetbalwedstrijd zit vol met prikkels. Maar hoe ga je naar het stadion als je daar niet zo goed tegen kan? Ja, Stichting Uit met Autisme maakte een draaiboek waarvan de eerste praktijktest plaatsvond tijdens de wedstrijd FC Groningen-PEC Zwolle vorige week vrijdag. Ja, en aan de telefoon Romano Sandé, initiatiefnemer van Stichting Uit met Autisme. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik zei het al, zo'n hele wedstrijd bezoeken is natuurlijk een ervaring vol met prikkels. Ja, prikkelarm krijg je dat natuurlijk nooit. Maar hoe maak je een wedstrijd toegankelijk voor mensen die toch wat minder goed met die prikkels om kunnen gaan?
2: Ja, we hebben vooral gekeken naar de randzaken. Want je kan het inderdaad niet prikkelarm maken. En dat is ook niet de bedoeling geweest van deze pilot. Maar om in elk geval te kijken van wat heb je aan informatie nodig om het uit te kunnen zitten. En welke maatregelen zijn daarvoor nodig. En we hebben daarvan een aantal maatregelen.

0: maatregelen uit ons draaiboek eigenlijk toegepast op de wedstrijd van FC Groningen. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat ieder van het testpanel ook de hele wedstrijd heeft kunnen zien in het stadion.
1: Ja, ja, want aan zo'n wedstrijd zelf kun je natuurlijk niks doen. En wat je ook zegt, het is ook niet de bedoeling om daar invloed op te hebben. Maar wat zijn dan concrete voorbeelden van maatregelen die je wel kan nemen om zo'n stadionbezoek aangenaam te maken, maar ook gewoon haalbaar?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk sowieso met de beperking te maken dat elk stadion anders is. Maar bij FC Groningen specifiek hebben we bijvoorbeeld ervoor gekozen om via een wat rustige ingang binnen te komen. Zodat je niet direct in de mensenmassa staat. En dat je daarnaast een keuze hebt tussen de wedstrijd van binnenuit bekijken of binnen het stadion zelf. Dat maakt ook verschil in decibel, hebben we uiteindelijk gemeten. Maar ook dus in de mogelijkheid van als het geluidsniveau dan toch te hoog is, dan heb je nog een escape om er toch op een andere plek verder te kijken.
1: Ja, precies. Dus een rustigere uitgang, een mogelijkheid om de wedstrijd zowel dus in het stadion te bekijken, maar dus dan moet ik denken aan een scherm in een aparte ruimte.
0: Nee, het is in de ruimte bij FC Groningen was bij de terras lounge. En daar hebben ze gewoon eigenlijk gewoon een glazen raam waar je van daaruit eigenlijk het stadion zelf inkijkt.
1: Ja, kijk, juist. Dus je ziet van binnen het stadion, van achter glas, ga je de wedstrijd verder volgen. Ja, dat kan natuurlijk in de Euroborg. Ja, en dan is dus blijkbaar die test goed bevallen. Wat was vooral de feedback die je terug hebt gekregen van jullie panelleden?
0: Dus in elk geval juist die keuze tussen van binnen of naar buiten en heen en weer kunnen lopen, dat was ideaal. Het maakte het punt dat je echt van binnenuit het ook kon beleven en de sfeer kon beleven, dat is ook als heel positief ervaren. En het überhaupt helemaal kunnen volhouden van de wedstrijd, dat was voor de panelleden in elk geval al een succes aan zich.
1: Ja, precies. Nou was dit natuurlijk een praktijktest. Is dit iets wat vaker voort gaat komen? Of sturen jullie zelfs op dat dit in de toekomst bij iedere wedstrijd kan?
0: Nou, we hebben in ieder geval wel gekeken, ook van tevoren, ook met de KNVB, van goh, is dat überhaupt haalbaar? En we moeten daarin wel de conclusie trekken dat het niet voor elke wedstrijd altijd haalbaar zal zijn. Want je hebt ook te maken met bijvoorbeeld risicowedstrijden bij het voetbal. En die zijn misschien wat minder geschikt in de voorspelbaarheid voor mensen met autisme. Dus daarvan hebben we gezegd, nou, dat is misschien wat minder handig. Maar we hebben wel de intentie dat in principe bij elke wedstrijd, bij elke club een mogelijkheid moet zijn. Want het moet niet zo zijn dat op het moment dat jij fan bent van Ajax, dat jij alleen maar naar FC Groningen kan. Ja, dat gaat een probleem geven.
1: Ja, dus het liefst zouden jullie wel in ieder geval bij iedere club in Nederland een aantal keren in een seizoen zo'n wedstrijd aanbieden. Dan zou dat natuurlijk niet bij de risicowedstrijden kunnen, maar wel gewoon bij een FC Groningen PEC Zwolle zoals vorige week vrijdag.
0: Ja, uiteindelijk is het idee zelfs dat de branche het eigenlijk verder zelf weer gaat oppakken. Het draaiboek is zo gemaakt dat iemand eigenlijk zelf die maatregelen kan toepassen. En wij kunnen natuurlijk testen met ons testpanel, dat is geen probleem. Alleen, we hebben wel te maken met tientallen clubs in heel Nederland.
1: Ja, precies. Ja, maar in ieder geval dus, jullie zijn nu bezig om dat te ontwikkelen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling, nou, hier hebben wij een draaiboek. Zo kunnen jullie dit regelen. En eigenlijk ook een oproep aan de clubs in Nederland om daar vooral dus mee aan de slag te gaan.
0: Ja, en ik wil hem ook nog wel breder trekken. Want het is niet alleen voetbal, maar het is ook, zal ik zeggen, de andere sport, de andere publiek sport. En dan moet je denken aan de basketbal en het schaatsen. Dat eigenlijk ook verbreedt in zijn totaliteit.
1: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Romano Sandé, initiatiefnemer van Stichting Uit met Autisme. Zij zijn een draaiboek aan het ontwikkelen voor een wedstrijdbezoek waarop op een goede manier met prikkels omgegaan kan worden. Dank u wel, Romano.
0: Graag gedaan.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Oog Radio.
5: Dit is het tweede uur van Oogsport van zaterdag 26 september 2026. Ja, we staan weer met drie man sterk op de Groningse sportvelden. Twee wedstrijden zijn al begonnen om 14:00. En dat zijn doelpuntrijke wedstrijden. Waaronder bijvoorbeeld Bikwik 1887, het zaterdagteam tegen GVV Rapiditas. Zij staan klaar om aan de tweede helft te beginnen. En bij die wedstrijd is aanwezig ons verslaggever Tom Hendriksson.
6: Ja, waar we nu net twee minuten zijn begonnen in de tweede helft. Zitten we in de 48e minuut. Gaan beide teams verder waar ze zijn gebleven in de eerste helft. Heel veel energie stoppen ze in de wedstrijd. En dat resulteert direct in een hele mooie actie van de rechtsvoor van GVAV. Die net niet de lijn... ja, daar gaat GVAV. Ik zit heel even te onderbreken, want Bikwik zit direct weer in een aanval. En Bikwik die haalt het weer uit. Waar ze weer verder gingen met aanvallen... was Bikwik aan de andere kant ook heel erg gevaarlijk. Met een kopbal vanuit de corner van Christerius in de 47e minuut. Die maar net werd gekeerd door de keeper. Beide ploegen gaan dus weer verder waar ze mee zijn gebleven. Ik zit een beetje te haperen, want het gaat maar heen en weer hier. En ze komen dicht bij de goal weer. Nu Bikwik, die de achterlijn haalt, weer naar binnen gaat. Zoekt naar een schot. maar wordt gekeerd door GVAV. Hier zitten we in de 49e minuut bij een toch wel hele spannende wedstrijd, maar nog steeds 2-3 tussen Pickwick en GVAV.
5: Ja, 5 doelpunten dus gemaakt in de eerste helft. Ook een doelpuntrijke eerste helft bij Leeuwenborg tegen Loppersum. 5-3 gingen zij richting kleedkamers. Over een minuutje of 5-10 zou die wedstrijd verder gespeeld worden. 3-1 de tussenstand dus. Leeuwenborg op voorsprong tegen Loppersum. En onze verslaggever Arend Kloosthuis gaat u straks bijpraten over wat er verder gebeurt in de tweede helft bij die wedstrijd. En om 3:15 start dan de derde wedstrijd waar we bij zijn. Verslaggever Paul Omta staat dan op Corpus Den Hoorn bij Groen-Geel tegen Gomos. Tweede klasse voetbal en 2 wedstrijden in de derde klasse. Dat allemaal naast het laatste sportnieuws en de beste muziek hoort hier in
1: Oog Sport.
5: Ja, dat geeft ons weer de gelegenheid terug te schakelen naar de Essenberg. Pickwick 1887, het zaterdagteam tegen GVAV Rapiditas. Top.
6: Ja, GVAV die heeft nu op de helft van Pickwick een vrije bal op toch wel een gevaarlijke plek. Aan de linkerkant net buiten de 16. De ploeg GVAV die vorig jaar was gedegradeerd uit de tweede klasse en nu uitkomt in de derde klasse samen met Pickwick, is toch wel een spannend onderrondje. Beide ploegen hebben gezegd dat ze in de top van de derde klasse mee willen doen om naar de tweede klasse te promoveren. En waar GVAV nu een voorzet inbrengt, maar niet gevaarlijk is, en een overtreding wordt gemaakt op Pickwick. En de keeper van Pickwick 1887, Liam Tyler, de bal mag pakken om de vrije bal te nemen. Beide ploegen doen het aardig. Staan op de 4e en 9e plek. Toch niet wat ze beide willen. Een gelijk spel vanuit Pickwick en een overwinning vorige week op FC Assen. En waar GVAV op de 9e plek toch onderin bungelt. Liever bovenin wil meedoen. Dus vandaag graag wil winnen om aan te sluiten bij de top 5. Hier nog steeds in de 51ste minuut tussen Pickwick en GVAV 2-3.
5: Ja, kijken we ook nog even naar de andere wedstrijden. Bijvoorbeeld in de eerste klasse Broekster Boys tegen PKC 83, 2:30 begonnen. Daar volgens onze informatie nog steeds 0-0. En zojuist begonnen HZVV Hogeveen dus tegen Velocitas 1897. Om 3:00 is dus die wedstrijd begonnen. Daar ook nog steeds 0-0. Hetzelfde geldt voor de wedstrijd Blauw-Wit 34 tegen Pickwick 1887. Het zondagsteam, dat voor de eerste klasse. Ja, en dan in de tweede klasse SC Stadsparks kijkt al tegen een flinke achterstand aan tegen Kollum. Daar is de wedstrijd ook om 2:30 begonnen. Het staartje dus van de eerste helft. En in 20 minuten kwam Kollum al op 3-0 voorsprong door 2 doelpunten van Seel Koster en eentje van Stefan Wijma. Dan hebben we nog VV Winsum tegen Gorecht. Ook om 2:30 begonnen in de tweede klasse. 0-0. Oranje Nassau is goed begonnen tegen Marum. Quinten Kruisinga en Gwendel Martina maakten daar allebei een doelpunt. Pickwick dus Oranje Nassau dus op een 0-2 voorsprong tegen Marum. En in de derde klasse Helpman tegen Hoge Zand. 2:30 begonnen, daar nog steeds 0-0. En datzelfde geldt voor Appingedam tegen de Knickerbockers eveneens in de derde klasse. Die wedstrijd net geen 10 minuten onderweg, ook nog steeds 0-0.

0: iets naar beneden, want er is gescoord bij Bikwik tegen GVAV. Tom.
1: Ja, we zitten in de 58e minuut, waar het in de eerste helft toch heel erg gelijk opging tussen Bikwik en GVAV. Heeft GVAV nu echt hun sterkte laten zien? En maakt Ben Dalia in de 58e minuut de 2-4 voor GVAV. Waar het doelpunt kwam van een lange bal die centraal werd gegeven. En de keeper Liam Tyler uitkwam. Maar door een geroezemoes of gerommel tussen Ben Dalia en Tyler hem voor de voeten kwam bij de middenvelder van GVAV. Fadi Ferraz, die hem tussen de 16 en middenlijn prachtig binnenschoot in het doel. En waar nu dus de tussenstand in 59e minuut 2-4 voor GVAV is.

0: Ja, Guy Sebastian en daarvoor hoorde je de script. Ja, wij gaan weer even een mooi rondje langs de velden doen. Want we hoorden hem net al. Tom Hendrickson, hij is bij Be Quick 1887 zaterdag tegen GVV de Rapiditas. 2-4, dus daar de tussenstand, Tom, op de Essenberg. Het gaat gewoon lekker door met scoren daar, of niet?
1: Ja, GVV gaat heel goed door in de tweede helft. Ze kwamen al 2 keer voor het doelpunt aardig dichtbij. Waar Vreeman in de 52e minuut met een buitenkantje hem linksboven in het doel schoot. Maar werd afgekeurd door de scheidsrechter omdat de grensrechter van Be Quick met de vlag omhoog stond. En daarna Ben Daya zelf nog met een aardig schot kwam, maar die werd gekeerd door de keeper van Be Quick. Dus GVV die kwam wel aardig dichtbij. En dat beloonde voor de derde keer, wat ze wel zeggen, derde keer is scheepsrecht met een mooi doelpunt. GVV gaat dus lekker door. Waar Be Quick toch wat meer nu dienend is en wat meer op de verdediging. Het toch moeilijker heeft, ook in de omschakeling niet helemaal goed eruit komt wat ze proberen nu in de tweede helft. En toch neigt steeds meer de lange bal te geven en daardoor het spel uit handen geeft aan GVV. Hier in de 60e minuut tussen Be Quick en GVV staat het nog steeds 2-4.
0: Ja, en het is net 3:15 geweest. Dat betekent dat ook de derde wedstrijd van vandaag van start is gegaan of op het punt staat te beginnen. Groen-geel tegen Gomos. En voor het eerst dit seizoen schakelen we naar ons verslaggever Paul Omta. Ja, hoi Paul.
2: Ja, welkom vanaf Sportpark Corpus den Hoorn. Spelers staan nog eventjes het publiek te begroeten. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. Terwijl in de tweede klasse groen-geel de thuisploeg het seizoen uitstekend begonnen. De eerste 2 wedstrijden gewonnen en dus 6 punten. En de bezoekers Gomos uit het Drentse Noord, die zijn het seizoen wat minder begonnen. Die hebben maar 1 punt gepakt in die eerste 2 wedstrijden. En zijn dus vandaag in Groningen op bezoek naar de eerste 3 punten. Bij de thuisploeg Michael de Leeuw, oud-Groningen, oud-Emmen, spits in de basis. Groen-geel dat vorig seizoen met overmacht kampioen werd in die derde klasse. Doet het dus nu ook in die tweede klasse goed. Spelers staan elkaar te begroeten, kiezen eventjes een helft en gaan zo aftrappen. Stand logischerwijs dus nog 0-0.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: oceaan. Wij gaan weer terug naar de wedstrijden van vandaag. In de tweede helft, Pickwick 1887 zaterdag tegen GVAV Rapiditas op de Essenberg, zat onze verslaggever Tom Hendrikson.
1: Ja, hier in de 68 minuten staat het nog steeds 2-4 voor GVAV. Waar Pickwick toch wel wat dichterbij komt bij het goal van GVAV. Met een mooi schot van Kiers. En een kopbal op de paal van de ingevallen Dankiel Keita. Verder heeft Pickwick nu vooral het balbezit. En is het een wat mindere wedstrijd geworden dan de eerste helft. Je ziet bij beide ploegen dat de energie wat meer op is. En daarom staat het hier nog steeds in de 69e minuut 2-4.
0: Ja, net begonnen is Groen-Geel tegen Gomos. Op Corpus den Hoorn staat onze verslaggever Paul Omta. Ja, Paul, hoe begint daar de wedstrijd?
2: Ja, hier net 6-7 minuutjes aan de gang. Stand nog steeds 0-0. Michael de Leeuw uit van Groningen dacht daar eventjes een penalty te versieren. Maar daar gaat de scheidsrechter niet in mee. Begin Groen-Geel wel iets sterker. Lijken het spel wel te willen maken. Hebben dat de afgelopen twee wedstrijden ook gedaan. En Gomos wat een beetje betegen aanvangt. Mogelijk dat nu met de aanvoerder die de bal weer inlevert bij een van de verdedigers van Groen-Geel er iets mogelijk was. Kijken of er nu iets mogelijk is voor de thuisploeg. Daar aan de linkerkant. Naar gaat Menninga. Die geeft de bal op de achterlijn. Maar daar is ook de doelman van Gomos weer snel in stelling gebracht. Dat is Tijmen Stam. 7 minuutjes dus onderweg hier, stand nog steeds 0-0.
0: Ja, goed. En dan gaan we natuurlijk nog even kijken wat er... Dankjewel, Paul, trouwens, voor jouw verslag. Terwijl wij even contact proberen te leggen met Sportpark Leeuwenborg, kunnen wij nog wel even een rondje doen langs wat er verder nog op de velden speelt. PKC 83 is op een 1-0 achterstand gekomen tegen Broekster Boys. Daar maakte Piet Wessel Dijkstra de 1-0 in de 34e minuut. Die wedstrijd dus om 2:30 begonnen. Verder nog geen doelpunt doorgekregen. Wel, ja, trouwens wel. In de HZVV tegen Velocitas 3:00 begonnen. In de 5e minuut maakte Joran Popovic voor HZVV de 1-0. Velocitas dus op een 1-0 achterstand. Blauw-wit 34 tegen Pickwick 1887 zondag. Volgens onze gegevens nog in ieder geval in balans. Gaan we nog even naar de tweede klasse. Daar heeft Stadspark een flinke dobber aan Kollum. 5-0 daar al de voorsprong van de thuisploeg. Stadspark dus 5 doelpunten om de orde gekregen. Daar is die wedstrijd dus om 2:30 begonnen. Daar zou zo de tweede helft weer gaan beginnen. Dan hebben we nog in de tweede klasse VV Winsum tegen Gorecht. Die wedstrijd om 2:30 begonnen. En daar heeft de scheidsrechter al met rode kaarten moeten strooien. Begon met een rode kaart voor Winsum in de 15e minuut. Daarna maakte Sven Hansenwinkel en Sam Niewold van Gorecht de 1 en de 2-0. Daarna krijgt Boas Kleine Schaars van Gorecht ook een rode kaart. 10-10 dus bij Winsum tegen Gorecht. En Winsum dat in ieder geval nog 1 doelpuntje terug kon doen. 1-2 daar de tussenstand. Winsum tegen Gorecht. Dan verder nog in de tweede klasse Oranje Nassau. Dat goed begon aan de wedstrijd tegen Marum. Na 24 minuten stond het al 2-0 door doelpunten van Quinten Kruisinga en Ruendo Martina. En daar is een 3-0 bijgekomen vlak voor rust. En een gele kaart voor Marum op slag van rust. 3-0 dus de voorsprong voor Oranje Nassau op bezoek bij Marum. Dan hebben we verder nog VV Helpman tegen Hoge Zand. Ook daar gaat straks de tweede helft beginnen. De stand volgens onze gegevens nog steeds 0-0. En ook DVC Appingedam, de Knickerbockers nog steeds in balans 0-0. Die wedstrijd is ruim een 1/2 uur bezig. Ja, dan gaan wij schakelen, krijg ik net door. Want we hebben weer verbinding met Sportpark Leeuwenborg. Arend Kloosterhuis staat daarbij. De wedstrijd Leeuwenborg tegen Loppersum in de tweede helft.
3: Yes, we zitten inmiddels al in de 59e minuut van de tweede helft. Nog weinig kansen, eigenlijk geen gezien na de rust. Ik moet mezelf nog wel eventjes verbeteren. Net werd 3-1 voor de rust gescoord door Leeuwenborg. Ik zei dat op de avond de wit van, maar dat was Matti Maisiolek. Stand is nog steeds 3-1 en we zitten nu net in de 60e minuut.
4: Oog Radio. Het geluid van Groningen. We

0: Nou, voordat we aan de muziek begonnen zijn, gaat hij al heel wat zachter. Want er is gescoord bij Be Quick zaterdag tegen GVAV. Tom.
1: Hallo?
0: Ja, er is gescoord. Dag Tom. Nou, we komen zo bij die wedstrijd terug. Daar is in ieder geval wel net een doelpunt.

0: zoals gezegd, is net gescoord. Dus Sia gaat er even op wat zachter. En Tom, jij hebt een doelpunt bij Bikwik tegen GVRV.
1: Ja, in de 74ste minuut heeft de invaller bij GVAV, Nasser Al-Mashai, heeft de 2-5 erin geschoten. Een prachtige goal met de linker binnenkant. En waar Bikwik toch wat dichterbij kwam, laat toch GVAV zien waarvoor ze zijn gekomen op Sportpark de Essenberg. Hier in de 75ste minuut staat het 2-5 voor GVAV.

0: zei Sia, maar het is natuurlijk Torrance and I met Teddy Swims en David Guetta.
1: Oogsport nieuws.
0: Ja, de ijshockeyers van Gijs Groningen hebben de voorbereiding winnend afgesloten. In Leeuwarden werd OG Capitals verslagen in het laatste oefenwedstrijd voor de start van de Eredivisie ijshockey. In de eerste periode liep Gijs afhankelijk achter de feiten aan en keek de ploeg zelfs tegen een 1-0 achterstand. Wat ook de stand was na de eerste periode. Maar in de tweede periode werden de verhoudingen echter volledig omgedraaid. Gijs won die wedstrijd uiteindelijk met 4-7. Ja, vanavond om 8 uur start Gijs aan de competitie wederom met een wedstrijd in Leeuwarden. En morgenavond speelt Gijs gelijk de eerste thuiswedstrijd. Om 17:15 komt Gijs Hockey uit Den Haag op bezoek in Kardingen. Ja, zojuist in Thesingen heeft het startschot geklonken van de halve marathon, onderdeel van het jaarlijkse hardloop-evenement in het Groningse dorp. En is dit jaar populairder dan ooit. Voor deze speciale jubileumeditie melden zich ruim 100 lopers meer aan dan gebruikelijk. Ja, die konden vervolgens kiezen uit verschillende afstanden, zoals de 4 mijl, de 10 kilometer, de halve marathon en de kidsrun. En vanwege het jubileum kon dit jaar ook gekozen worden voor een hele marathon. Daarvoor verschenen vanochtend enkele tientallen deelnemers aan de start. Het evenement is nog de hele middag bezig en om 16:45 start de 4 kilometer, de laatste afstand van de Teesner Dorpsrun 2026. En gaan wij verder met de wedstrijden waar wij vandaag bij aanwezig zijn. Om te beginnen bij Bikwik 1887, het zaterdagteam tegen stadsgenoot GVAV Rapiditas op de Essenberg. Tom.
2: Ja, het is hier de 77e minuut en het staat 2-5 voor GVAV, de bezoekers uit Groningen. Waar nu Bikwik een vrije bal heeft gekregen en die door Nout Schreuders, de broer van de Groningen speler Jorg Schreuders, de vrije bal neemt. En hem paast op de nummer 5 van Bikwik, Maarten Lewis, die ook wel een bekende broer heeft, Geert-Jan Lewis, die bij de zondagtak van Bikwik vorige week heeft, of 2 weken geleden heeft aangekondigd dat hij ging stoppen. Maar ik hier toch wel een betrouwbare bron van Bikwik heb vernomen dat hij weer op het veld te zien is. Dan niet bij de zondagtak, maar bij de zaterdagtak, waar we vandaag aanwezig zijn op de trainingsvelden. Dus wellicht zien we die de aankomende weken wel verschijnen op het veld. GVAV die nu weer de keeper de bal heeft om een uittrap te doen. GVAV die nu wat meer de lange bal zoekt, omdat ze bij deze stand nou wel aardig veilig zijn van de overwinning met deze 2-5. Nu de linksback van GVAV, een razendsnelle nummer 10, Jesse Bangura, die naar binnen snijdt en een dieptebal geeft, maar voor buitenspel wordt afgefloten. Hier zitten we in de 79e minuut op Sportpark Essenberg tussen Bikwik en GVAV.
0: Ja, zo doet GVAV Rapiditas het als promovendus dus zeker niet verkeerd. In ieder geval niet tegen stadsgenoot Bikwik 1887. GVAV Rapiditas zelf voor deze wedstrijd nog 9e in dus die derde klasse D. Gaan we snel naar de tweede klasse. Groen-geel tegen Gomos naar Corpus ten Hoorn, waar onze verslaggever Paul Omta aanwezig is.
3: Ja, dat de promovendus die het iets slecht doet. Dat is Groen-geel. Wonnen tussen de eerste 2 wedstrijden. Ze zijn momenteel iets meer dan een kwartiertje onderweg thuis tegen Gomos. Hier de stand nog wel 0-0. Echt grote uitgespeelde kansen hebben beide ploegen ook nog niet gehad. Altijd wel iets gevaarlijker in de doelmond van Gomos. Maar het is niet zo dat doelman Stam van de Drentenaren echt een renning heeft moeten verrichten. Misschien een keer een voorzet eruit halen. Hier is zo'n voorzet. Die wordt door een van de eigen verdedigers van Gomos tot hoekschop gepromoveerd. Kijken of daar zo meteen misschien iets uit gaat komen. Ja, Groen-Geel won dus de eerste 2 wedstrijden. Ging ook door in de beker, waar het wel een lastige tegenstander treft. Ergens mid-oktober mag het namelijk aantreden tegen eerste klasse Velocitas om een plek in de volgende ronde te bemachtigen. Nu een corner vanaf de rechterkant voor Groen-Geel. Bal die wordt klaargelegd door nummer 6, dat is Menega. Kijken wie er voor de doel staat. Maar 1 speler van Groen-Geel op de middenlijn. Kijken of hier iets uit kan vallen. Bal hoog voor richting de tweede paal, maar die lijkt simpel te worden weggewerkt. En dat is ook zo. Bal tussen na die ene speler op de middenlijn. En zo mag Groen-Geel weer opnieuw beginnen. 18 minuutjes onderweg op Corpus ten Hoorn. Stand nog steeds 0-0.
0: Ja, en ook in de tweede helft Leeuwenborg tegen Loppersum. Daar in ieder geval geen doelpuntloze wedstrijd. Sportpark Leeuwenborg werd ondertussen al 4 keer gescoord. En bij die wedstrijd is aanwezig onze verslaggever Arend Kloosterhuis.
4: Yes, hier zitten we inmiddels in de 68e minuut. En de stand is nog steeds 3-1. Na de rust is geen doelpunten meer gevallen. Het spelbeeld zelf is eigenlijk ook niet heel erg veranderd. De bal gaat nog steeds veel heen en weer van ploeg naar ploeg. En het spel speelt zich vooral af rond de middenlijn. Lopes is inmiddels wel twee keer in de 16 weten te komen van Leeuwenborg. Eén bal hoog over en één bal toch wel knap gered door keeper Wilde Boer. Rebound nog op de paal. Verder nog één kans voor Leeuwenborg via Lucas. Maar deze bal ging dus, zoals je net hoorde, ook niet het net in. Stand 3-1 en zitten in de 68e minuut.
0: Ja, dankjewel Tom. Ja, gaan we nog even langs de velden met wat er nog meer gevoetbald wordt door Groningse teams. We beginnen bij de eerste klasse, PKC 83. Daar nog steeds op een 1-0 achterstand op bezoek bij Brookster Boys. Datzelfde geldt voor Velocitas 1897. Zij kwamen al vroeg op een 1-0 achterstand op bezoek bij Hogeveen. HZVV moet ik dan zeggen. We hebben nog Blauw-Wit tegen Bikwik 1887. Dan het zondagteam dat in de eerste klasse uitkomt. En daar is nog steeds volgens onze gegevens 0-0. Wedstrijd ruim een half uur onderweg. Ja, en Stadspark heeft een wat mindere middag in Kolm. Daar is het in de tweede klasse in een wedstrijd die om 2:30 begonnen is. Tweede helft is net begonnen. Kijken ze al tegen een achterstand aan van 5-0. Kolm dus op een ruime voorsprong tegen SC Stadspark. Ja, dan naar Winsum tegen Gorecht, waar het kaarten regent. 2-1 de stand, maar beide teams met 10 man. En Robin Zuidema heeft net in de 51ste minuut van Gorecht nog een gele kaart gekregen. 2 rode kaarten dus. Eén voor Boas Kleine Schaars van Gorecht en voor Hans Zwakenberg van VV Winsum. Sven Hazewinkel en Sam Niehold die scoorden namens de ploeg uit Haren 2-1. Daar dus de tussenstand in het voordeel van Gorecht op bezoek bij Winsum dus. En dan Oranje Nassau, goed begonnen vandaag 0-3 op bezoek bij Marum door doelpunten van Jim de Leeuw, Quinten Kruizinga en Ruendel Martina. En dan hebben we nog 2 wedstrijden in de derde klasse. VV Hulpman, Hoge Zand, nog steeds 0-0. 2:30 begonnen en om 3:00 begon DVC Appingedam tegen de Knickerbockers. Ook daar nog steeds volgens onze gegevens 0-0. Ja, en die andere wedstrijd in de derde klasse, daar zijn we dus vandaag live bij. Bikwik dus tegen GVAV 2-5 de tussenstand en Leeuwenborg Loppersum 3-1. In het voordeel van de thuisploeg.

0: Hard to Save Alive en The Fray. En daarvoor die zanger uit Ierland, Ed Sheeran. We moeten het allemaal alleen doen, hè? Nou goed, gelukkig hoeven de voetbalteams het allemaal niet alleen te doen. Waaronder bijvoorbeeld Bikwik 1887, het zaterdagteam tegen GVAV, Rapiditas. Nou, daar loopt de wedstrijd zo langzamerhand richting de slotfase. En bij die wedstrijd is aanwezig onze verslaggever Tom Hendriksson.
1: Ja, we zitten hier al in de slotfase, waar net in de 16 een heel gevaarlijk schot van Bikwik op de lat terecht kwam. Van de nummer 13, Jip Smalen. Bikwik die toch wat, nou ja, kleine kansjes heeft gecreëerd, maar toch niet heel veel heeft te zeggen. En GVAV wel de wedstrijd onder controle heeft en zakelijk probeert uit te spelen. Het hier nog steeds 2-5 staat, maar Bikwik toch wel wat dichterbij nu bij het doelpunt komt. Aan de rechterflank, een mooie actie van de nummer 4 van Bikwik.

0: in die derde klasse aanwezig is. Gaan we van de derde naar de tweede klasse. Die wedstrijd is voorlopig nog lang niet klaar. Groen-geel tegen Gomels. Paul.
1: Hier gaat een half uurtje pas onder wet. Stand nog steeds 0 tegen 0. Wedstrijd wordt hervat met een hoekschop voor Groen-geel. Nu vanaf de rechterkant. En opnieuw is het Menega die aanlegt. Bal die hoofdvoorsling in deze keer een stuk beter genomen. Maar de kopbal naast. Nadat het een van de verdedigers van Groen-geel, de jongen. Ja, voor de rest niet heel veel uitgespeelde kansen. Zeker Gomels komt eigenlijk amper aan voetballen toe. De enige mogelijkheid die ze kregen kwam uit de persoonlijke fout van Groen-geel. Het was Lorenzo Valente die de bal verloor op eigen helft. En daarmee de mogelijkheid bood voor nummer 11 van Gomels, speelman, om door te stoten. Die zag de keeper van Groen-geel Weijerman iets te ver voor zijn doel staan. En probeerde het heel erg mooi over hem heen te wippen. Maar schoot de bal tot teleurstelling van iedereen bij Gomels het sportpark af. En aan de andere kant heeft Groen-geel daar een paar kleine mogelijkheden tegenover kunnen zetten. Onder andere De Leeuw kreeg een schietkans, schoot over. En Stam die kon een paar keer, twee keer makkelijk opvangen de bal. Groen-geel die probeerde veel met voorzetten vanaf de linkerkant. Maar tot nu toe nog zonder heel veel succes. Bal die vaak bij de eerste paal wordt weggehaald. En dan is het ook wel een compliment aan Gomels, hoor. Dat die afvallende bal toch steeds voor de Drentenaren is. Waardoor Groen-geel niet kan profiteren. 32 minuutjes nu onderweg. Wedstrijd moet echt nog even op gang komen, want de stand is nog 0 tegen 0.
0: Ja, en ook in de slotfase Leeuwenborg tegen Loppersum op Sportpark Leeuwenborg staat onze verslaggever Arend Kloosterhuis.
2: Yes, het zit nu in de 81ste minuut. Stand nog onveranderd, 3-1. Best apart eigenlijk als je kijkt naar de hoeveelheid kansen die gecreëerd worden. Aan beide kanten moet ik zeggen. Het spel ligt een stuk opener dan de eerste helft en het begin van de tweede helft. Nog een achterwaartse kopbal van de nummer 9 van Leeuwenborg, Boscher. De bal belandde uiteindelijk nog op de kruising. Ook vrij snel daarna nog wel toch een vrije schietkans van Gerts, randje 16. Bal ook naast de goal aan de rechterkant. Daarna kwam Loppersum eruit, waarna Meters van Leeuwenborg toch een harde overtreding maakte. Kreeg hier ook geel voor van de scheids. Loppersum dat nog een aantal voorzetten kon geven, maar die wel allemaal weggewerkt werden. Stand is nog steeds 3-1 en we zitten in de 82e minuut.
3: Oogsport, u hoort wat wij zien.

0: even naar beneden. Want er is gescoord bij Paul Omta bij de wedstrijd Groen-Geel tegen Gomels. Paul.
1: Scoort 37 minuten gespeeld. Linksachter van de Groen-Geel Manuhutu met een van zijn vele voorzetten. Maar deze was perfect op maat. Op het hoofd van wie anders dan Michael de Leeuw. Die het keihard achter Gomels doelman Stankopf. 37 minuten onderweg hier op Korkus de Noorn en Groen-Geel met 1-0 voor.

0: Ja, dus met Take On Me. Misschien wel een van de meest iconische videoclips. Maar goed, eerst naar het voetbal, want daar draait het om. De laatste minuten tikken weg bij Leeuwenborg tegen Loppersum. En bij die wedstrijd is aanwezig onze verslaggever Arend Kloosterhuizen.
1: Yes, inderdaad. We zitten namelijk inmiddels in de 89e minuut. Stand nog onveranderd. 3-1. Wat ook zeker apart is te noemen. Spits van Leeuwenborg Bosje kreeg echt een vrije schietkans. Rond de 5 meter van het doel van de tegenstander. Maar kreeg deze bal op een of andere manier over de goal. Had daar de wedstrijd kunnen beslissen. En eigenlijk misschien ook wel moeten beslissen. Ook nog een grote kans voor Loppersum uit een rebound. Maar deze bal ging ook over de goal. Wat dat betreft dus genoeg kansen om hier een andere uitslag neer te zetten. Maar die worden nog tot dusver niet afgemaakt. We zitten dus nogmaals in de 89e minuut. En wachten dat de scheidsrechter niet te veel extra tijd zal optellen. Het spel gaat namelijk lekker door.
0: Ja, gaan wij naar Groen-Geel, naar Gomels, tegen Gomels, waar net gescoord is door wie anders natuurlijk, oud FC Groningen spits Michael De Leeuw. Ja, Paul Omta staat op Corpus ten Hoorn bij die wedstrijd.
2: Ja, 40 minuutjes inmiddels onderweg. Stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Michael De Leeuw dus met die goal. Hij werd voor die treffer toch redelijk in bedwang gehouden door zijn directe tegenstander. Daarvoor moeten we ook echte complimenten naar de verdediger van Gomels. Holst is dat. Veel persoonlijke duels uitgevochten met de voormalig eredivisie-spits. Die best wel vaak in het voordeel uitkwamen van de Gomels-defensie. Maar één goede voorzet op het hoofd en dan is het ook gewoon raak natuurlijk. Was altijd wel een kopsterke spits. Is hij dat de Vos zijn streken niet verleert. Ook niet in de tweede klasse. Groen-Geel, wat dus de goede start van het seizoen doorzet bij winst. Hier pakt het 9 uit 3 en doet het echt mee om de titel dit jaar. Dat is toch best wel knap voor de ploeg die vorig seizoen nog in de derde klasse speelde. Gomels dacht voor die 1-0 van Groen-Geel ook even op voorsprong te komen. Speelman die scoorde, maar die stond meters buiten spel, zag de grensrechter ook. Ja, vervolgens nu weer balbezit voor Groen-Geel op eigen helft. Niet heel veel gebeurt na die openingsgoal dus van De Leeuw. 41 minuten is onderweg en de stand nog 1-0 in het voordeel van Groen-Geel.
0: Ja, gaan we nog even snel schakelen naar Sportpark Leeuwenborg. Want die wedstrijd, daar tikken de laatste seconden weg. Leeuwenborg, Loppersum, Arend.
1: Ja, ze zijn inmiddels over de 90 minuten heen. Stand nog steeds 3-1, waar straks de keeper van Leeuwenborg, Wildeboer, de bal gaat uittrappen. Ja, zoals ik zei, stand nog steeds 3-1. Wat zeker heel anders had kunnen zijn. Veel kansen in de tweede helft, maar werden dus allemaal niet afgemaakt. Nou ja, voor Leeuwenborg zou dat misschien wat minder uitmaken. Zij gaan namelijk straks de eerste 3 punten en sowieso de eerste punten van het seizoen bijschrijven. En zouden daarom vast tevreden zijn na deze wedstrijd. Inmiddels heeft de keeper van Loppersum de bal. Gaat denk ik Loppersum nog één keer een lange bal spelen, zoals ze eigenlijk de hele wedstrijd gedaan hebben. Bal wordt nog één keer teruggespeeld op de keeper. Keeper gaat nu een lange uittrap nemen. Probeert hier nu Loppersum de bal door te koppen. Komt uiteindelijk ook nog wel bij een speler van Loppersum rond de 16. Maar uiteindelijk toch snel de bal in de handen weer van de keeper van Leeuwenborg, Wildeboer. Bal nu in bezit van Leeuwenborg met nog een lange bal richting de spitsen. En deze weten goed het balbezit nog vast te houden. Maar zo snel, het eigenlijk al een hele wedstrijdbeeld is, wordt de lange bal toch onderschept door Loppersum. We zitten inmiddels over de 90 minuten en we gaan ervan uit dat de scheidsrechter straks gaat afsluiten.
0: Nou, dan tot enig ander weerwoord. Is dat dus de einduitslag bij Loppersum op bezoek bij Leeuwenborg. 3-1 dus voor de Groningers. Ja, in eerder deze uitzending hoorde je ook Bekwik tegen GVAV Rapiditas. Die wedstrijd eindigde in 2-5. Dus in het voordeel van GVAV. Bij die wedstrijd was aanwezig onze verslaggever Tom Hendriksson. Kijken we nog even naar de andere tussenstanden. Beginnen we bij de eerste klasse. PKC 83 dus op een 1-0 achterstand bij Broekster Boys. Wel nog een gele kaart voor PKC. Voor Justin Mulder in de 61ste minuut. Dan HZVV tegen Velocitas 1897 in Hogeveen. Kwam de thuisploeg in de 5e minuut al op een 1-0 voorsprong. Wedstrijd om 3 uur begonnen. Daar begint dus zo de tweede helft. Hetzelfde geldt voor Blauw-Wit 34, Pickwick 1887. Dus het zondagteam in de eerste klasse. Vlak voor rust kwam Leeuwarden daar op een 1-0 voorsprong. Kollum heeft een zeer makkelijke middag tegen SC Stadspark. 5-0 daar de tussenstand. Dan hebben we nog Winsum tegen Gorecht. Daar regent het kaarten en doelpunten. Beide teams in ieder geval met 10 mannen. Begon met een rode kaart voor Winsum. Daarna 2 doelpunten van Gorecht en vervolgens een rode kaart voor Boas Kleine Schaars. En daarna deed Winsum nog wat terug. Tim Hof maakte 1-2 in de 21ste minuut. Daarna kreeg Robin Zuidema van Gorecht geel. Daarna Sjoerd Nienhuis van Winsum. En vervolgens nog weer een gele kaart voor een voor ons onbekende speler, maar in ieder geval van Gorecht. Maar wel belangrijk, 2 doelpunten van Berend Rondhuis. En dat brengt dus de tussenstand op een 1-4 in het voordeel van Gorecht. Dan hebben we nog Marum tegen Oranje-Nassau. Oranje-Nassau dat goed uit de startblokken kwam en een 4e doelpunt heeft gemaakt. Alweer het 2e doelpunt van Quinten Kruisinga van de middag. Dan nog Helpman tegen Hoge Zand. Lars Veenboer in de 70ste minuut brengt dus de thuisploeg op een 1-0 voorsprong tegen dus de bezoekers uit de gemeente Midden-Groningen. En in Appingedam kijken de Knickerbockers tegen een 1-0 achterstand aan. Vlak voor rust maakte Bram Mulder daar de 1-0. En dat is dus ook gelijk de tussenstand. En Groen-Geel Gomels, u hoorde het net al van onze verslaggever Paul, daar staat Groen-Geel met 1-0 voor.
3: Oog Sport. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Radio.
7: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
0: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, welkom bij het laatste uur alweer van Oogsport van zaterdag 26 september. Ja, mijn naam is Wouter van der Made. Ja, we waren vandaag bij 3 wedstrijden aanwezig. Eentje daar wordt nog gevoetbald, de andere 2 zijn afgerond. Dan hebben we natuurlijk over Be Quick 1887, het zaterdagteam tegen GVAV Rapiditas. 2-5 werd het op de Essenberg. En Leeuwenborg-Loppersum is net afgelopen. 3-1 daar de eindstand in het voordeel dus van de thuisploeg. En 1 wedstrijd, die is nog bezig. Nou ja, nog bezig. Daar zijn ze net naar de kleedkamers gegaan voor de rust. De tweede helft die hoort u straks dus vanaf ongeveer 4:15 hier op Oog Radio. Groen-geel tegen Gomos heb ik het dan over. Ja, en verder nog groot nieuws deze week. Ja, niet 2032, maar 2034 wordt het jaar dat het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe gehaald wordt. Ja, onder andere sportwethouder Jalte Haan is daar flink mee bezig geweest. En afgelopen week kwam het verlossende woord. Groningen en Drenthe mogen dus het WK wielrennen organiseren in 2034. En de bedoeling is dat iedere gemeente in die 2 provincies wordt aangedaan. En de finish, dat weten we al, die is in het Stadspark. Nou, daar waren natuurlijk heel veel reacties uit de politiek, waaronder dus ook Jalte Haan. Dat hoort u allemaal in deze uitzending. Plus het restant van Groen, Geel, Gomos. En natuurlijk hoor je altijd in Oogsport het laatste sportnieuws en de beste muziek.
3: Oogsport.
0: Precies.

0: Fields. Sommieu.
1: Oogsport nieuws.
0: Ja, want Groningen en Drenthe mogen in 2034 het WK wielrennen op de weg organiseren. De UCI heeft woensdag in Canada de organisatie officieel toegewezen aan de twee provincies. Ook het WK Paracycling komt over 8 jaar naar Noord-Nederland. En de provincies gingen voor het WK in 2032. Daar was het bidboek voor uitgebracht. Maar dat werd toegewezen aan India. 2 jaar later volgt dus dan het WK in Groningen en Drenthe. Nou, de plannen vermelden een wegkoers door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe. Met een finish in het Stadspark in Stad. En de tijdritten hebben een start en finish op het TT-circuit in Assen. Ja, en wethouder Jalte Haan van Sport was donderdag ontzettend blij.
2: Ja, niet normaal. Toen ik vanochtend wakker werd, één grote glimlach. Ik denk, wat er gisteren in Montreal is gebeurd, is echt een historische stap. Voor onze regio. Ik denk dat het echt een fantastisch volksfeest gaat worden. Waarin in elk dorp, in elke stad een prachtig feest van verbinding gaat ontstaan. We halen hiermee met het WK wielrennen een van de grootste sportevenementen ter wereld naar Groningen en Drenthe. En daar ben ik echt ontzettend trots op. En ik denk dat het echt van ontzettend veel meerwaarde gaat zijn voor onze regio.
3: Ja, en toch waren er ook kritische geluiden in de gemeente. Van moet het geld vanuit begin daar weer aan besteed worden? Wat zeg jij daarop?
2: De kritische geluiden, ik snap dat er nog steeds mensen zijn die in de ellende zitten van de schadeafhandelingen. En het is ook superbelangrijk dat die mensen zo goed mogelijk geholpen worden. Daar begint het bij. Maar aan de andere kant moeten we ook verder en economisch kijken en sociaal kijken naar onze regio. Hoe kunnen we nou ook onze regio een nieuw begin geven, een nieuw begin? En daar is een prachtig plan van gekomen, de economische agenda. En daar maakt dit een onderdeel van uit. En ik denk dat het echt kan helpen om te werken aan de internationale profilering van onze gemeente. Om te zorgen dat we met een gezondere generatie gaan opgroeien. Dat we Groningen echt op de kaart kunnen zetten. Nou, die verbinding die ik net al noemde. En dus je moet hem echt in dat licht zien. Maar natuurlijk, het begint uiteindelijk bij al die verschrikkelijke gedupeerden die we gewoon zo goed mogelijk moeten helpen. En daar zal ik ook altijd voor blijven staan.
3: Ja, want het is 30 miljoen wat jullie eraan totaal aan moeten uitgeven. Hoe maak je dat rendabel?
2: Nou, uiteindelijk komen er 1 miljoen mensen hier 8 dagen lang naar onze provincie, naar Drenthe en naar Groningen. Dat doet wat ook voor onze lokale economie, dat is al fantastisch. Maar het helpt ons ook de komende 8 jaar eigenlijk om allemaal activiteiten en dingen neer te zetten. Zodat het niet alleen maar gaat om een evenement voor 8 dagen, maar het echt waarde heeft voor en na dat WK. Nou, ik noemde die verbinding al, de gezondheid, de economie. Ik denk echt dat het van ontzettend grote meerwaarde is voor de hele regio. Nou ja, en dat hier dan straks in Groningen de allerbeste wielrenners ter wereld finishen in het Stadspark. Waarbij iedereen kan genieten van die helden. Nou ja, dat heeft toch iets magisch. Dus nou ja, het is nog 8 jaar, maar ik kijk er nu al naar uit. En het wordt 1 groot feest.
0: Hij hoorde wethouder Jalte Haan van Sport over de toekenning van het WK wielrennen aan Groningen en Drenthe over 8 jaar. Het programma omvat wedstrijden voor junioren, belofte, profs voor mannen en vrouwen en dus ook paracycling voor sporters met een handicap. En je hoorde een bijdrage van Ruben Vijker.

0: Fast Car en Tracy Chapman. Rabau rolt weer bij Groen-Geel tegen Gomos. En Paul Omta is bij ons aanwezig op Corpus. En die wedstrijd is dus aan de tweede helft begonnen. En ja, Paul, hoe staat het ervoor? Wat kun jij vertellen over deze wedstrijd zo, tot zover?
1: De tijd is al 3 minuutjes onderweg in die tweede helft. Dat nog steeds 1-0 in het voordeel van Groen-Geel. De thuisploeg Michael Leeuw met een kopbal in die eerste helft. En voor Gomos de zaak om wat te doen. Begonnen ook wel redelijk voorvarend. 2 hoekschoppen waar weinig uit kwam. Nu Groen-Geel weg aan de zijkant. Bakker met de voorzet naar die tweede paal. Maar die vliegt over de doelpuntenmaker heen. Ja, vlak voor rust kreeg Gomos ook nog een kans op een gelijkmaker. Het was een fraaie voorzet die uiteindelijk bij de tweede paal werd naastgeschoten door de aanvoerder. En ook Groen-Geel kreeg nog een kansje. Stevens was het, maar die stuitte vanuit buiten de 16 op doelman Stam van Gomos. Nu stoot Gomos opnieuw door aan de achterkant, maar wordt er uitstekend verdedigd bij Groen-Geel. Ja, een paar minuutjes onderweg in die tweede helft. Kijken of Gomos nog wat kan doen. Tot dusver stand 1-0 in het voordeel van Groen-Geel.

0: Ja, Maan en Douwe Bob. En wij gaan snel naar Groen-Geel Gomos. De tweede helft is daar alweer onderweg. En bij die wedstrijd is aanwezig Paul Omte.
1: De tweede helft staat weer eventjes onderweg. Klein uurtje in totaal gespeeld. Stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Groen-Geel. Weinig echt uitgespeelde kansen in die tweede helft tot nu toe. Groen-Geel wel iets gevaarlijker. Hier Groen-Geel aan de bal links achter Manuhutu. Die de voorzet gaf op de 1-0 van De Leeuw. Het was altijd wel een gezellige dag hier op Sportpark Corpus den Hoorn. Veel bedrijvigheid, ook hockey en honkbal wordt hier gespeeld. En zojuist reed ook de spelersbus van NAC weg. Lekker een combinatie elftal van NAC. Waarschijnlijk tegen een combinatie elftal van Groningen oefende. Ja, hier rondom deze wedstrijd toch vrij rustig. Niet heel veel supporters aan de zijlijn. Achter de goal wel, waar de picknickbankjes en het bier staan. Er zijn wel mensen, moet ik zojuist even een bal ontwijken die over de zijlijn gaat. Ja, maar kleine kansjes wel voor Groen-Geel. Niet dat het doelman van Gomos stand weer in stelling gebracht is hoeven worden. Heeft niet heel veel optredens moeten verrichten. Iets meer dan een uur nu onderweg, staat nog steeds 1-0 in het voordeel van Groen-Geel.
2: Oogsport nieuws.
0: FC Groningen speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker thuis tegen FC Emmen. Dat werd vrijdagmiddag duidelijk tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. Groningen staat momenteel 8e in de Eredivisie, terwijl Emmen 9e staat in de Keukenkampioendivisie. De clubs troffen elkaar in 2024 voor het laatst in een officieel duel. Groningen won toen op de Oude Meerdijk met 0-3. De eerste ronde wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Ja, en het opvallende moment met een omroeper tijdens PKC 83 Workum vorige week heeft een staartje gekregen. De speaker reageerde zaterdag na een na de wedstrijd emotioneel op een paar beslissingen van de scheidsrechter. PKC verloor die wedstrijd met 3-2 door onder meer een omstreden strafschop en een doelpunt in de blessuretijd. PKC 83-voorzitter Robert Groningen is na het zien van de beelden van mening dat de scheidsrechter er inderdaad twee keer naast zat, maar dat de speaker vervolgens op negatieve wijze doorsloeg. De speaker zou naar verluid scheidsrechter schaam je kapot en je moet beter kijken hebben geroepen over de oproepinstallatie. Volgens Groningen keert de omroeper niet meer terug achter de microfoon en gaat de club op zoek naar een nieuwe omroeper.

0: muziek die gaat weer even wat zachter. Want er is gescoord bij Groen-Geel tegen Gomelspal.
1: Ja. 65 tot 70 minuutjes onderweg hier. En op wel heel knullige wijze is Groen-Geel op het 2-0 gekomen. Invaller Middenwassen die de bal afknoepte van de Stam. Die de bal gewoon tegen de invaller aanschoot. En dan was het natuurlijk voor die speler van Groen-Geel heel makkelijk om binnen te schuiven. 2-0 dus voor de thuisploeg.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Maar er is ook sport en er was net gescoord bij Groen-Geel tegen Gomels. Ja, op een hele knullige wijze, Paul. Ja, dat betekent eigenlijk denk ik dat Groen-Geel wel richting een beslissing van deze wedstrijd gaat. Of is er nog een kans voor Gomels?
1: Er is natuurlijk altijd nog wel een kans voor Gomels. Maar dan moet trainer Hiemstra wel echt snel wat gaan veranderen. Want ook in de tweede helft komt de ploeg uit Drenthe echt amper tot uitgespeelde kansen. Aanvallend brengt het helemaal niks teweeg. En ook op de counter is het eigenlijk gewoon te slordig om echt gevaar te stichten. De enige momenten die ze hebben schijnt via middenvelder De Vries, die een goede wedstrijd speelt, en een aantal keer het doel van Wiedmeijer testen. Nou ja, zojuist is Miller via een hele knullige wijze Groen-Geel op het 2-0 gezet. De thuisploeg die gaat dus goed door, speelt ook niet een hele bijzondere tweede helft ook. Want ook zij komen niet tot hele grote kansen. Krijgen nu wel de vrije trap mee, duwtje in de rug van de Leeuw. Dik 70 minuten onderweg hier en de stand nog steeds 2-1 of 2-0 in het voordeel van Groen-Geel.

0: When I Think of You. Ja, we gaan van Janet Jackson naar Groen-Geel tegen Gomos. Paul.
1: Het staat nog steeds 1-0, 75 minuten op 2-0, 75 minuutjes onderweg. Wel heeft Gomos gewisseld. Aanvallend twee keer. Stiegers en Speelman zijn daar uitgehaald. En voor hun in de plaats Rozenveld en Timmer. We hopen dat er wat snelle spelers van Gomos tot wat kansen kunnen leiden. Want de ploeg heeft echt wat nodig. Het wordt een vrij kansloze wedstrijd hier op Sportpark Corpus Den Hoorn. Groen-Geel aan de andere kant, ook niet heel veel kansen. Wel twee doelpunten. Eentje dus van de Leeuw in de eerste helft. En van invaller Millar in de tweede helft. Wat zit nu voor Gomos die weer gaan denken aan aanvallen? Moet nu echt vanuit zichzelf komen, want op de counter spelen gaan niet meer werken. Zo hoog speelt Groen-Geel nou ook weer niet namelijk. Kijken of er nog in het laatste kwartier iets kan veranderen aan die 2-0 stand. 75 minuten onderweg en 2-0 dus voor Groen-Geel.
0: Ja, gaan we nog even naar de uitslagen kijken in de bovenste drie klasses. Dan beginnen we met Broekster Boys, PKC 83. Die wedstrijd is afgelopen. PKC heeft die wedstrijd met 1-0 verloren. PKC kreeg in de 90e minuut nog een rode kaart. Eindigde dus met 10 man. Maar één doelpunt van Broekster Boys in de eerste helft was genoeg voor de eindstand. Gaan we nog naar HZVV tegen Vlosers 1897 nog steeds. 1-0 na een vroege goal van Hogeveen. En dan nog Biekwik 1887. Het zondagteam begon om 3 uur. En blauw-wit 34 uit Leeuwarden staat daar met een 2-1 voorsprong voor. Dan Stadspark heeft een slechte dag in Kollum. Daar staat het nog steeds 5-0. Die wedstrijd is inmiddels afgelopen, zie ik. En dan opvallende wedstrijd tussen Winsum en Gorecht. De wedstrijd eindigde in 2-6. Met 2 rode kaarten aan de kant van Gorecht en 1 aan de kant van Winsum. Robin Zuidema kreeg zijn tweede gele kaart. Voor Boas Kleine Schaars was het direct rood. Het was voor Hans Zwakenberg van Winsum. Maar doelpunten regen dus ook, want 8 keer gescoord in die wedstrijd. Dat begon met Sven Hazewinkel, Sam Niehold. Daarna deed Winsum wat terug en met 2 doelpunten stond het dus 2-2. En daarna begon Gorecht weer te scoren met Berend Rondhuis en 2 keer Noël Bakuna. Dan gaan we nog naar Oranje Nassau, dat een goede middag had in Marum. Daar de tussenstand 6-0 voor Oranje Nassau dus. En Helpman staat met 1-0 voor tegen Hoge Zand. Lars Veenboer scoorde in de 70ste minuut. Die wedstrijd zou ook al bijna afgelopen zijn.

0: Mixed Emotions. En wij gaan snel weer terug naar de wedstrijd van vandaag. Groen-geel tegen Gomos. Ja, Paul, deze wedstrijd, je zei al een paar keer, niet heel veel, gebeurt niet heel veel bijzonders. Kan het nog een spannende slotfase daar?
1: Van de tijd stond nog steeds 2-0, iets meer dan 80 minuten nu gespeeld. Groen-geel dacht daar eventjes om 3-0 te komen, maar de goal van Manuto werd afgekeurd wegens buitenspel. En Gomos, ja, dat probeert zeker met de invallers echt wat tot kansen te creëren, maar dat komt er gewoon niet van. Complimenten ook naar Groen-geel, die staan gewoon goed te verdedigen nemen naarmate de wedstrijd afkabbelt. Ook wat minder risico, ook wat minder ruimtes dus voor Gomos. Enige moment nog voor de Drentenaren was een schietkansje voor de Vries vanaf buiten de 16. Die raakte net, niet het net van het doel, maar het net achter het doel. Want de bierdrinkende supporters beschermd voor projectielen zoals die bal. En verder een afgeslagen voorzet, een bal makkelijk in de handen van de doelman van Groen-geel. En verder eigenlijk heel erg weinig. Wil Gomos echt nog wat gaan proberen, dan moet hij wat meer risico gaan nemen achterin en wat meer mensen naar voren gaan sturen. Maar tot dusver komt daar nog weinig van in actie. Kleine 10 minuten nog te gaan hier op Sportpark Corpus den Hoorn en de stand nog steeds 2-0 in het voordeel van Groen-Geel. Oh.

0: Alex Warren. Nou, zo gaan we langzaam richting het einde van deze uitzending. Maar we gaan nog één keer schakelen naar Corpus ten Hoorn, naar Groen-Geel tegen Gomelspan.
1: Ja, hier wel echt de slotfase aangebroken. Daar was dan die grote kans voor Gomos. Kijk of hier nog wat uitkomt voor Zetkeeper, die even mist had, maar weggehaald door Groen-Geel. Ja, het was de invaller. Zo werkt het wissel toch een beetje. De Roosevelt die werd weggestuurd door de Vries, maar hij stuitte op een doelman Meiwaard van Groen-Geel. Hoefde maar eigenlijk één keer in actie te komen vandaag, die keeper. Maar deed dat met werven, houdt dus zover de nul. Bal nu op de Leeuw. Hele fraaie aanname, ook mooi er langs, maar rugdekking bij Gomos. Die voorkomt. Bijstelling wordt gebracht om een 3-0 te maken. Ja, Bamenisius wellicht nog. Hopels moet echt snel wat gaan doen, willen we hier nog een spannende slotfase gaan krijgen. En anders moet het over een weekje gebeuren. Dan speelt het thuis tegen Forward om de eerste 3 punten te pakken. Ja, Groen-Geel, dat lijkt met een overwinning tussen na 9 uit 3 te gaan. Hele goede start voor de Groningers. Die lijken echt op promotie te azen dit seizoen. Zit een absolute slotfase, een paar minuutjes nog te gaan. En 2-0 dus voor Groen-Geel tegen Gomos.
0: Ja, dan was dit alweer Oogsport van zaterdag 26 september. Volgende week hoor je ons weer van 2 tot 5. Volg ons tot die tijd via oogradio.nl en onze socials @oogsport. En wil je nou meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als verslaggever? Mail dan naar sport@oogradio.nl of bekijk onze vacatures op Link 050. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Alexander Temeer, Tom Hendriksson, Paul Omta, Arend Kloosterhuis, Sam Sietepu, Willem Poppes, Joey Keizer, Gert van Akkeren en mijn naam is Wouter van der Made. Een prettige zaterdag en tot volgende week.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: palen en planken. Voor een schutting... De4keien.nl.
1: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

begin het weer zaterdag. Blij dat jullie erbij zijn. Hoi inderdaad, bom in die droomprogramma die inandi. Die moet je samen maar zo steken op ons lang. Moment slaak het aan de kost douche. 2 uur lang hebben we een playlist voor je. Douche, inandi radio zoals elke zaterdag.

0: Ryan zie voor je. Geniet, hè, joh. Mijn bro, die is er vandaag niet. Hé, hey bro. Beterschap, chamo. Je weet, bro. Hambo. Nandi Radio. Salsa voor jou.
1: Dale salsa.
0: Dat je nu weet, joh.
1: De Cuba.
0: De Cuba. Mike en Floris is dit, joh. Hier bij Nandi Balafarandula douche, joh.

Que gozadera, Michael Flores hier bij Nandi Radio. Het salsa douche voor je. We gaan door met eentje van Groepen Niet, een van onze favorieten. Hoop dat je van kan genieten. Ik wel, man. Ik ga er helemaal los op deze trekje. Roberto Mena, hier bij Nandi Radio.

Een van de grote artiesten van Curaçao, Randy Leroy, hier bij Nandi Radio. We hebben nog veel voor je, Ray featuring T-Drake. Hier bij Nandi Radio. Kedakee, jongen.

0: Rosalía.
1: Dit pitje is dat van haar. Rosalía is een zangeres uit Spanje. En ze werd de afgelopen tijd was ze heel populair. Onder andere met J Balvin had ze een track uitgebracht. Pharrell Williams ook trouwens. Hier bij Nandi Radio. Alle lekkers kan je hier vinden, joh. We gaan door met... Hij was mijn voorman. Gente de zona, hier bij Nandi Radio. Enjoy.

Lekker voor alle mensen in Curaçao. Deze is van Icons Douche You. Amoreus featuring Hunter Leon. We hoor je hem zingen, man. Die bro is echt geweldig, joh. Deze bro's zijn geweldig hier bij Nandi Radio. We hebben alles voor je. Je got your flow, ambo. Nandi Radio. Aan meer dan 35 jaar voor jou met lekkere tracks, joh. Nu gaan we door met deze van Stanley Clementina. Stanley Clementina, dit is een docent, moet je. Docent van een conservatorium in Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam. Hij is echt geweldig, bro. Hij speelt gitaar. Hij speelt basgitaar. En hij is compleet, joh. En hij heeft, deze track heeft hij uitgebracht samen met onze bro Kev. Hier bij Nandi Radio.

verder, Mochayu. Lekkere tracks, blij dat je luistert. En 050 kan niet anders dan represent hier bij Oog Radio. Uit Groningen, rechtstreeks uit Groningen, deze band, jongen. Salsa band, dat je het begrijpt, joh. Rechtstreeks uit 050 hier bij Nandi Radio. Atje Comano, op He Take It Away. Bye, Salsita. Ya no te vengas.

Bye bye, Nina. Je bent aan die radio. We gaan door met eentje van Kefban. Deze track is gewoon ontzettend populair geworden toen de Blue Wave losging. Of Curaçao. Trouwens, Curaçao, de helft van Curaçao heeft gewoon een man met 3-4 van... Oh, van Costa Rica was het volgens mij, hè? Geweldig, geweldig, man. Het gaat gewoon weer door met het elftal van Curaçao. Bontari, bontari, bontari bij Nandi Radio. Kev, take it away, yo!

Dan zijn we bij jou met allerlei lekkere tracks, joh. En we hebben ook bachata voor je. Van alles en nog wat hebben we. Hier bij Nandi Radio. De bedoeling is dat je gaat genieten van ons. Bachata voor jou. Dit is Grupo Frontera met Romeo Santos samen. Ángel hier bij Nandi Radio.

Grupo Frontera. Samuel Romeo Santos, je kent hem wel, hè? Die Amerikaanse zanger die lekkere bachata zingt, trouwens. Hij kwam uit de band Aventura. En daarna heeft hij een geweldig, carrière opgebouwd daarna ook nog. En deze track die volgt, zingt hij met, samen met El Príncipe de la Bachata. Prins Royce hier bij Nandi Radio.

0: amor. Tú dices que yo soy loca, pero más loco eres tú que estás conmigo.
1: Y te amo.
2: Cerca paranoica, cerca
3: música nerviosa. Jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij.
4: Meer en lekker. Nandira, je gaat gewoon verder, joh. Ben je dat genieten net zoals wij? Hoe? Nandira is elke zaterdag voor jou met 2 uur lang. Het eerste uur zit er weer bijna op, maar daarna komt nog een uur. Don't worry. We hebben ook iets somber voor je. Dit is Luis Nildo.

geluid van Groningen. Radio hadden we verder met Lekker Track Show. We hebben nog twee voor het nieuws. En daarna komen we terug met nog veel meer naar die radio voor je. Dus een van onze favorieten, hij is Escondidas, Luis Figueroa.

elkaar. Luis Figueroa, Aya Escondidas. We hebben nog eentje voor je voor het nieuws. Hé, hey, maar ga nergens heen, joh. We hebben nog een uur voor je klaar, zo. Met een lekkere trick. Dit is MOA met Cianuro. Tot zometeen.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
3: Nou, die gaat je 2e uur in de handboek douchen genieten. Hier in Groningen, je weet wel, bij...

TikTok zijn we ook terug te vinden. Check het. TikTok samen met Achi Cubano vind je allerlei filmpjes van wat we hier voor geks in de studio doen. Check het. Nandi Radio samen met Achi Cubano. TikTok. Ik zeg het je. Geweldig, bro. Lachen. Hey, we hebben heel veel plezier als we hier in de studio zitten. Voor jullie maken we dit, hè? Al meer dan 35 jaar lang. Oh, boel. Je zou zeggen van, hoe oud zijn jullie dan? Hé, hey, we zijn 36. We zijn net met 1 jaar begonnen. Aan die radio. Nee, joh. Hé, hey, Ryan is hier speciaal voor je. Check eens op nandiradio.nl en ook op oogradio.nl kan je naar ons luisteren. Speciaal voor jou. Oh, boel. Nog een uur komt eraan. Doei, zie je. Genieten. Dit is Fresto Music. Met Daniel Werte. Van alles en nog wat hebben we voor je.

music hier bij Nandi Radio. Fresco music hier bij Nandi Radio. We gaan door met Girado Piloto. Samen met Climax. Fiebre de Amor featuring Alain Perez.

0: Geweldige zanger is deze Brommer.
1: R-A-E-Y. Ray Laufer. I bij Nandi Radio Circami.
0: Oh, lekkere track trouwens hoor. Ik vind hem super. Man, we hebben nog meer voor je. Gewoon in dezelfde vibe gaan we door verder, maar dan met een band hier uit Nederland. Caché Royal. Kostumber, gewoonte.
1: I bij Nandi Radio.

0: Souvenir. Featuring Velita el Buffon. Qué rico lo hacemos y bij Nandi Radio.
1: Oh, lekker trek, of niet, ja?
2: Somos los primeros.
0: Y bij Nandi Radio. En nog veel meer lekkers voor je, Hambo. De Blue Wave van Curaçao, die heeft weer gewonnen. 4-3 hebben ze gewonnen. In een Nations League wedstrijd dat ze gespeeld hebben. En het gaat gewoon weer verder met feesten daar. Hambo, lekker man. Ze stonden trouwens na de eerste helft met 3-0 achter. En uiteindelijk wisten ze er 3-4 van te maken. Compleet remontada noemen ze dat. Een terugkomen van een hele grote achterstand en dan nog winnen. Hier bij Nandi Radio spelen we dat gewoon. Blue Wave bij J.O.

Nandi Radio gaat gewoon verder met lekkere tracks, joh. En die band uit Groningen, die kunnen we niet missen, man. Die band uit Groningen. Die lekkere salsa speelt, joh. Oh, mooi die trompetten, joh. Ache Cubano on the playlist, dat je het weet. Zoals elke zaterdag. Er is eentje, die heet Notte Te Daba Pena. Te Daba Pena.

Aan die radio gaat gewoon weer verder met Leeftijd Rex. Dat zag ik elke keer, maar dat is echt waar zo. We hebben van alles voor je, hè? Ritmo combinaat, merengue, salsa, kizomba. En ook bachata, bro. Lekker, joh. Dit spreken we vaker van Mickey Ten.

0: Was dat niet een superplaat, hè? Oh, wat doe je?
1: Perfume y Bernandi Radio.
0: Ga door met Kisoma voor je.
1: Escoya Serena y Bernandi Radio.

bijna afgelopen, man. Het gaat zo snel, hè, de 2 uur die we voor je hebben. Maar, nou, geniet van deze dan. Ga los. Dit is een lekkere Luis Figueroa salsa bandido. Doe je, joh.

Chris Figueroa. Oh, ik kan niet stil blijven staan, man. Lekkere Tris. Oh, dit wordt de laatste voor ons van vandaag. Emma Way spelen we voor je.

de techshow. Oh, jammer genoeg is zijn we aan het eind van weer een Nandi Radio. Hoe heet je dan? Laatste moment natuurlijk aan de finale van het programma, die Nandi Radio. Volgende week zijn we gewoon weer terug.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

place in a dance hall days. We were cool and crazy.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vracht

0: Verkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag